0: mean my credit's no good?
1: Niemand doet ons na. De hele dag muziek en informatie. Vanuit het hart van Elburg.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pridefeest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet. En verdere mededeling ook van de Berlijnse politie over wat er precies gebeurd is, zijn er nog steeds niet gekomen.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft dat de man een mes bij zich zou hebben gehad en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Op het Comomeer in Italië is een Nederlandse toerist vermist geraakt. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in de problemen was gekomen bij het zwemmen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. Het weer vanuit het noordwesten meer bewolking, later af en toe wat regen vannacht bij een graad of 15. Vanaf de ochtend afwisselend buien en een beetje zon en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van die gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was gisteravond laat bij het Pridefeest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op en in reed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader zit een celstraf van 27 jaar uit. Het weer, het is in de nacht af en toe wat regenachtig bij een graad of 15. Morgen afwisselend buien en een beetje zon en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride gisteravond laat. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pridefeest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Op het Como-meer in Italië is een Nederlandse toerist vermist geraakt. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in de problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. Het weer, het kan af en toe een beetje regenen vannacht. Het is een graad of 15. En straks wisselen buien en zon elkaar af. En dan wordt het zondag uiteindelijk 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 6 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij dat Pridefeest gisteravond.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Ondertussen zit zijn vader een celstraf van 27 jaar uit. Het weer, de dag begint met afgewisseld buien en wat zon. En het wordt 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Berlijn is bij de afsluiting van de jaarlijkse Pride een auto ingereden op de menigte. Daarbij is een vrouw om het leven gekomen. 16 anderen zijn gewond geraakt, 3 van hen zijn in levensgevaar. De bestelbus reed gisteravond met hoge snelheid in op mensen bij het Tiergartenpark, niet ver van de Brandenburger Tor. Daar waren duizenden mensen aan het feesten. De bestuurder van de bestelbus is nog voortvluchtig, maar de Duitse politie zegt te weten om wie het gaat. Een man van 21 uit islamistische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen worden verricht. De brand bij Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. Volgens de autoriteiten van het departement Gironde komt dat vooral door de harde wind. Er worden windstoten van ongeveer 40 km per uur gemeten. De autoriteiten hebben daarom besloten delen van de snelweg A63 af te sluiten. Automobilisten worden al dagen dringend verzocht Gironde te mijden. In de regio rond Bordeaux zijn de afgelopen dagen meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader Jair Bolsonaro zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. Op een Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het gebeurde op de A9 in de deelstaat Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die een file over het hoofd zag. In totaal raakten 9 auto's beschadigd. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en er kan plaatselijk wat regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en valt er meer regen. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de jaarlijkse Pride. 16 anderen raakten gewond, 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamistische kringen. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 jaar zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Een derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die tijdens een dronken bui struikgewas in brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd al een man van 26 gearresteerd die dicht bij een bos en een camping een barbecue aanstak. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Zijn vader Jair Bolsonaro zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. Op een Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het gebeurde op de A9 in Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door de bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. In totaal raakten 9 auto's beschadigd. Vanwege de afhandeling van het incident was de weg bijna 6 uur afgesloten. Het weer. Vanochtend is het bewolkt. Er kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt. Komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Morgen zonnig en op de meeste plekken droog. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 9 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de Pride. 16 anderen raakten gewond, 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamitische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. Hij is nog niet opgepakt. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Een derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die dronken brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd al een man van 26 gearresteerd die met een barbecue bezig was. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In het zuiden van China en Hongkong zijn meer dan 700.000 mensen geëvacueerd vlak voordat orkaan Noel aan land kwam. In verschillende provincies is het hoogste alarmniveau afgekondigd. De getroffen regio's hebben te maken met zware regenval, zeer zware windstoten. De autoriteiten waarschuwen voor overstromingen. In Hongkong zijn mensen gewond geraakt. Ook wordt daar schade gemeld door omgewaaide bomen. In de hele regio rijden geen treinen. Honderden vluchten zijn geschrapt. Op een Duitse snelweg in de deelstaat Thüringen zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. Vanwege de afhandeling van het incident was de weg bijna 6 uur afgesloten. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en kan er plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt dan rond de 22 graden. Morgen zonnig en op de meeste plekken droog bij ongeveer dezelfde temperatuur als vandaag. Dit was het NOS Journaal.

De nacht verdwijnt. Het licht breekt aan. Een nieuwe zondag vangt weer aan. Een rustige dag, zo stil en fijn, om even helemaal bij u te zijn. Geef rust in hart, geef vrede in ziel, dat ik voor u in stilte kniel. Vul mij met kracht en met uw woord, dat naar de hemel wordt gehoord. Dank voor dit uur, dank voor uw hand, die reikt naar elk verlangend land. Laat deze dag een zegen zijn, een bron van licht voor groot en klein. En met deze woorden willen wij Jan en Leni van den Berg u van harte welkom heten bij de lokale omroep van Elburg. Wij mogen deze ochtend de uitzending weer voor u gaan verzorgen. We gaan zo dadelijk om 9:30 overschakelen naar de Elemkerk in het Harde voor de zondagdienst. En dan kunt u luisteren naar dominee de Gooyet. Tot die tijd zijn we bij u met enkele liederen en een gedicht af en toe.

elke dag opnieuw, is een wonder. Of de zon nu schijnt of dat het regent, daarin zijn we al zo gezegend. Elke dag opnieuw is een wonder. De vogels hoor ik fluiten en het gras is zo groen. God is er. Dat zie ik in alles wat ik nog kan doen. Elke dag opnieuw is een wonder. Of de dag nu vreugde brengt of verdriet. God vergeet ons niet in alles wat hij ziet. Elke dag opnieuw is een wonder. Ook al verdwijnt de liefde en is er zoveel haat. Gods woord is er en ik weet dat hij bestaat. Elke dag opnieuw is een wonder. Met zijn oorlog, zorgen en vrede. God luistert en hoort altijd onze beden. Elke dag opnieuw is een wonder. Elke dag Christus liefde en zorg voor mij. Elke dag kan ik niet zonder.

Ja, veilig zijn we in Jezus' armen. We gaan nu overschakelen naar de Elimkerk op het Harde voor de kerkdienst deze ochtend. En de voorganger is dominee A.D. Gooyert uit Nijkerk. En wij wensen nu een hele gezegende dienst toe.

Goedemorgen gemeente en hartelijk welkom in deze eredienst waarin voorgaat dominee Gooyert uit Nijkerk. Ook heten we de luisteraars van de lokale omroep Elburg en de gasten die in ons midden zijn natuurlijk van harte welkom. We zeggen natuurlijk altijd van de gasten welkom, maar zijn er hier gasten vandaag aanwezig? Zou die even de hand willen opsteken? Welkom, welkom, nog meer? Ja, mijn eigen schoonzoon. Ja, heel goed. Heel goed, je bent niet met de gasten op een gegeven moment hoor. Maar goed, de kerkraad heeft voor u de volgende mededelingen. De zieke, de ingreep bij de heer Wim Schuurman van de Vale Ouwelaan 135 is zonder complicaties verlopen. En inmiddels is hij overgebracht naar het zonnehuis in Zwolle. De collecte, de eerste collecte is bestemd voor de eredienst. De tweede collecte is voor de diaconie met als bestemming de stichting Kom Over en Help. En de derde collecte is bestemd voor het Nederlands Bijbelgenootschap. Als voorzang zingen we lied 417 vers 1 tot en met 4 uit Weerklank en de leerpsalm 75 vers 1. En de kerkraad wenst u en alle die met ons verbonden zijn een gezegende dienst.

Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die de werken van zijn handen nooit loslaat. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Geweten psalm 116. Dat is wel de psalm die er bij oudere mensen het langste in blijft. 116, 1, 2 en 3.

Gemeente, we gaan luisteren naar de wet van de 10 geboden en naar de samenvatting die Jezus daarvan gaf. Daarna zingen we het vierde vers van de 79ste psalm. Psalm 79, vers 4. Toen sprak God ook vanmorgen, spreekt God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God. Jongens en meisjes, dat betekent dat de Heere heilig jaloers is op zijn eer. Die wil hij niet delen met andere goden of met andere mensen. Een naijverig God. Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, niet onnodig. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt apart zet van de andere dagen. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. En na Pasen houden wij de eerste dag van de week zoals nu vandaag. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken of overspel plegen. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin. Nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Er kwam een wetgeleerde bij Jezus om aan hem te vragen: wat is het voornaamste gebod in de wet? En toen zei Jezus: dat is, u zult lief hebben de Heere uw God. Met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. Maar er is ook nog een tweede. En dat is daaraan gelijk. U zult uw naaste lief hebben, net zoals uzelf. Door deze twee geboden wordt heel het woord van God in een hoofdsom samengevat. Amen.

Ja, jongens en meisjes, wat zijn dat voor dingen, hè? Euveldaden, dat zongen we net. Nou, dat zijn alle slechte daden, dat zijn alle verkeerde dingen. En dan vragen we of de Heere dat allemaal wil vergeven. En nu gaan we samen bidden. Heere, we danken u hartelijk dat we hier vanmorgen op het harde in de kerk mogen zijn. U heeft ons geroepen en u heeft ons hier gebracht. En als u ons hier brengt in uw huis, dan betekent dat dat u ook iets voor ons heeft. Dat u iets in de aanbieding heeft. En dat is het evangelie, dat is de blijde boodschap, juist voor zondige mensen. Heren, wij hebben het net gezongen, help ons. En dat bidden we nu ook, wil ons helpen om te luisteren, om te spreken, om het orgel te bespelen, om kosten te zijn, om de techniek te bedienen. Ja, zo wacht het alles op uw Heilige Geest. En wij bidden u, wilt u ook zijn met degenen die met ons verbonden zijn, thuis of in een tehuis of waar dan ook, misschien wel vanaf een vakantieadres, verbonden met de eigen gemeente. We bidden u voor alle die op vakantie zijn, dat ze ook weer veilig mogen arriveren, hier weer thuis. En Heere, dat we ons ook thuis voelen als uw woord aan het woord komt. Dat we niet alleen maar voor onszelf luisteren, maar dat we het straks ook meenemen naar huis. Want we hebben een woord voor de wereld. En geef Heere dat we ons daar niet voor schamen. De Heere Jezus heeft zich niet geschaamd om naakt aan het kruis te hangen. Om het uit te roepen, het is volbracht. En dat we dat mogen hebben als het enige fundament in leven en in sterven. We bidden u dit alles om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan lezen uit het evangelie van Lucas. Een gelijkenis die we ook alleen maar in Lucas vinden, namelijk in hoofdstuk 18, de verzen 9 tot en met 14. 9, 14 van Lucas 18. Het staat er al boven. Het is de gelijkenis over de farizeeër en de tollenaar. En hij, dat is Jezus, sprak ook met het oog op sommigen die van zichzelf overtuigd waren dat zij rechtvaardig waren, en alle anderen minachten. Deze gelijkenis. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een farizeeër en de ander een tollenaar. De farizeeër stond daar en bad dit bij zichzelf: O God, ik dank u dat ik niet ben zoals de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers, of ook als deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week, ik geef 1/10 van alles wat ik bezit. En de tollenaar bleef op een afstand staan en wilde ook zelfs zijn ogen niet naar de hemel opheffen, maar sloeg op zijn borst en zei: O God, wees mij, de zondaar, genadig. Ik zeg u, deze man, dus die tollenaar, ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis, in tegenstelling tot die andere, die farizeeër. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.
Gemeente, we hebben hier twee mannen die zichzelf alle twee op de borst slaan. Die ene, de farizeeën, die doet dat figuurlijk. Die slaat zich op de borst. Oh, wat is die toch goed. Maar die ander, die tollenaar, die deed het echt. Die sloeg ook op zijn borst. En die zei, oh, wat ben ik toch slecht. En wie was er nou het beste af? Nou, dat gaan we zo meteen zien. We gaan eerst nog een psalm zingen. Wel, psalm 6, de verzen 1 en 9. Psalm 6, het eerste en het negende vers.

Weet, het is alweer heel lang geleden dat ik op school in Elburg een meisje, ze kwam trouwens van het harde, een 10 gaf voor het vak godsdienst. Ze deed alles goed, dus ja, dan krijg je een 10. Maar haar moeder kwam op de ouderavond en die zei, ik ben er niet voor, hoor, dat mijn dochter een 10 krijgt. Want dan wordt een mens maar hoogmoedig van. Ja, ze had hem eerlijk verdiend. Dus die 10 die bleef gewoon staan. In Israël waren mensen die gaven zichzelf een 10. Voor hun godsdienst. En dat waren vooral Farizeeën. Ja, dat was de zware partij in Israël. Dat waren mensen die zich heel nauwkeurig hielden aan de wet. En de mensen die hadden veel ontzag voor hen. Zulke mensen zijn er altijd geweest. En ze zijn er nog. Ze zijn ook vandaag onder ons. Van zichzelf overtuigd dat ze rechtvaardig waren en ze keken minachtend op andere mensen neer, op de scharen die de wet niet kenden en ook op mensen, ja, die openbare zondaars waren. En zo kan het met ons ook zijn dat we neerkijken op mensen die nergens aan doen, op mensen van een andere godsdienst, van een ander geloof. En wat doet Jezus nu? Jezus leert die mensen een lesje. En dat doet hij hier in deze gelijkenis. Jezus had een heleboel gelijkenissen, verhalen die niet echt waren gebeurd, maar die konden best wel gebeuren. En die verhaaltjes die hadden dus een bepaalde boodschap. Een lesje, zei ik al, om te leren. Twee mannen gingen alle twee naar de tempel om te bidden. Nou, dat was precies hetzelfde. Maar oh, wat was er een wereld van verschil tussen die twee. Dan gaan we eerst letten op die Farizeeër. Voor hem was het de gewoonste zaak van de wereld. Naar de tempel gaan, het huis van God gaan en bidden. Misschien deed die man dat wel elke dag. En voordat we nou allemaal slechte dingen van die man gaan vertellen, dat was toch wel in die man te prijzen. Hij kende dat lied natuurlijk nog niet, jongens en meisjes, hè, van lees je Bijbel, bid elke dag. Maar die man die deed dat tenminste wel. En het was ook voor hem een goede gewoonte om naar de tempel te gaan of naar de synagoge te gaan. Dat lees je van Jezus ook. Een goede gewoonte. Veel gemeenteleden verwaarlozen de kerkgang. Die slaan diensten over, die nemen al gauw een snipperdag. Helaas, want in de kerk, daar gebeurt het, daar neemt de Heilige Geest een mens onder handen. Met het woord, met de Bijbel, in de prediking. Zulke mensen, die kunnen dus wel een voorbeeld nemen aan deze Farizeeër. En kerkverlaters al helemaal. Mensen die afhaken. Mensen die zeggen, ik doe niet meer mee.
Ze kunnen ook onder ons eigen dak wonen. En dan zeggen we, ja, je kunt er alleen nog voor bidden. Nou, als we dat dan maar doen, want afhakers worden wel eens inhakers. Ik ga weer meedoen. Ik kom weer. Maar aan hetgeen we verder lezen over die fariseeën, daar moeten we maar geen voorbeeld aan nemen, want dat is geen goed voorbeeld. Hij vertelt zichzelf en de Heere God, ja, wat hij allemaal niet is en ook wat hij wel doet. Ter gemeente, dan zien we het wel, hij is een toonbeeld van hoogmoed. Hij heeft het zo getroffen met zichzelf. Nood heeft hij niet, over schuldbesef horen we hem ook niet. Genade heeft hij niet nodig. Dat is nou wat je noemt eigen gerechtigheid. Dat wil zeggen, je geeft jezelf een 10. Die man die kon zo de hemel in. Door zijn eigen verdiensten, door zijn eigen goede werken, met zijn vasten en bidden en het geven van tiende van alles wat hij bezat, die man die deed nog meer dan wat eigenlijk gevraagd werd, wat nodig was. Nou, de Heere kon met zo'n man wel tevreden zijn. Ja, hij kon die fariseer wel bedanken. Man, bedankt dat je zo bent en dat je zo doet. Ik had het net over hoogmoed. Het tegenovergestelde is ootmoed. Nou, dat stond niet in zijn woordenboek. Ootmoed, een ootje, jongens en meisjes, dat schrijf je net als een nul, hè? Ootmoed is eigenlijk nulmoedig. Dan geef je jezelf eigenlijk een nul. Er is zo'n mooi rijmpje van nieten en nullen. Die wil God vervullen. Gemeente, staat dat ook in ons woordenboek, ootmoed. Want ja, van nature, van huis uit, daar hebben we allemaal nog wel een beetje eigen dunk. We zijn gelukkig niet zo slecht als andere mensen. Het valt met ons gelukkig nog wel mee. We brengen het er nog wel aardig af. We zijn nu ook alweer in de kerk. Gemeente, het enige geneesmiddel tegen eigen gerechtigheid, hè, dat je jezelf dus een hoog cijfer geeft, dat is zelf. Kennis. Als onze ogen geopend zijn door de Heilige Geest, dan hebben we het niet meer zo over onze eigen goedheid. Als we gezien hebben wat er in ons hart leeft, ja, dan vergaat onze eigen dunk. En daarom worden we ook elke zondagmorgen weer voor die spiegel van die wet gezet. Zodat we dat ook weer in de gaten krijgen. En ik ben helemaal niet zo'n goede, beste, brave als ik wel denk. Gemeente, zonder besef is een mens er hopeloos aan toe. Dan ben je eigenlijk in verloren positie. Maar je hebt het niet door. Je denkt dat je een winnaar bent. Je hebt er geen erg in. En als je niet verloren bent in je eigen oog, dan kun je ook niet gevonden worden. Voor welke mensen is Jezus eigenlijk gekomen? Wat zei hij? Ik ben gekomen
om op te zoeken en te redden. Goeie mensen. Nee, dat zei hij niet. Verloren mensen. Die zoek ik op. Want die moeten gered worden. En dat doe ik nou juist. Gemeente, ja. Het gaat hier over die fariseeën tot onze vermaning. Hè, dat we denken, ja, heb ik daar ook niet een beetje van, hè, van die fariseeën. Dat we gewaarschuwd worden hier in deze gelijkenis. En als het gaat over die fariseeër, dat we die man dus niet navolgen. Dat is het eerste. En nou komt Jezus bij die tollenaar. De meesten zullen het wel weten. Een tollenaar was in dienst bij de Romeinen. Ja, dat was de bezettende macht, hè. En niet alleen waren ze in dienst bij de Romeinen. Maar ze vroegen ook te veel. Jongens en meisjes, als ze, laten we zeggen, van de Romeinen 100 shekel moesten vragen, dan vroegen ze 200. En die ene 100 die verdween in hun eigen zak. Hè. Dus geen wonder, die tollenaars die waren zo gehaat. Nou, over zo'n man gaat het nu hier vervolgens. Er was dus vast ook een Joodse man. Misschien had hij een Joodse opvoeding gekregen. Was hij besneden op de 8e dag. Maar ja, hij had het verkeerde beroep gekozen. Je leest eigenlijk nergens in de Bijbel over goede tollenaars. Over goede fariseeërs nog wel. Want Saulus van Tarsus was er ook eentje voor zijn bekering. En zijn leermeester Gamaliel en Nicodemus, die kennen we ook wel, hè, die 's nachts bij Jezus kwam. Er was ook een fariseeër. Maar ja, goede tollenaars. Nou ja, in die mooie geschiedenis over de roeping van Levi de tollenaar, lezen we dat hij toen hij met Jezus meeging een maaltijd ging houden en dat hij toen zijn collega's heeft uitgenodigd. En dan staat er tollenaars en zondaars. Dat waren openbare zondaars. Mensen die werden nagewezen. Die zijn dan toch maar gekomen op die uitnodiging af. En ze zaten bij Jezus aan tafel. Ja, ik noemde daar al de naam van Levi. De kortste preek die Jezus heeft gehouden, die was voor hem. Twee woordjes. Volg mij. En die stond op, liet zijn hele handel liggen en hij ging met Jezus mee. Een bekeerde tollenaar. En ik ken er nog een, jongens en meisjes, kennen jullie hem ook? Dat was notabene de baas van de tollenaars. En die wou zo graag ook Jezus eens een keertje zien dat hij in een boom klom. Want er was maar een klein mannetje en alle mensen stonden voor hem. Nou, dat had grote gevolgen. Want Jezus opende zijn hart, zijn huis en zijn portemonnee. Een bekeerde tollenaar. Maar bij de mensen stonden ze natuurlijk heel slecht bekend. Die zei: een tollenaar, dat is een dief, dat is een afperser, dat is een fraudeur. Daar ga je een straatje voor om, die wil je niet zien, niet spreken. Maar nou is het wel heel bijzonder, want nou in die gelijkenis van Jezus gaat er eentje naar de tempel toe. Nou, ik denk de priesters daar hebben hem helemaal niet gekend. Maar de Heere kenden hem wel. Dat is het belangrijkste van alles. En als ze hem wel eens gezien hadden,
Daar hebben ze tegen elkaar vastgezegd. Kijk nou eens, wie daar komt. Een tollenaar, die komt hier in de tempel. Die komt hier om te bidden. Ik hoop niet dat wij dat ook zeggen als je... Als je iemand in de kerk binnen ziet komen die je er helemaal niet verwacht. Iemand die slecht bekend staat. Dat je niet zegt, wat moet die hier? Dat je zegt, welkom. Fijn dat je hier ook bent in de kerk. Nou, hij staat op een afstand, staat er, hè. Die farizeeën stond met zijn neus vooraan bij het altaar, bij het heilige. Maar die tollenaar, die staat helemaal achteraan. Daar liep hij niet zo erg in de gaten natuurlijk. Maar die farizeeën, die had hem door. Want die zei, ik ben gelukkig niet zo als die tollenaar. Nou, we lezen drie dingen over die tollenaar. Ten eerste, hij sloeg zijn ogen neer. Hij keek naar beneden, jongens en meisjes. Waarom? Nou, ik denk, hij schaamde zich. Hij dacht, wat moet ik hier nou toch eigenlijk in die tempel, in dat huis van God? Hij was zo beschaamd. En toen, wat ik al zei, hij sloeg op zijn borst. En wat zit er in je borst hier? Daar zit je hart. En er staat in de Bijbel, uit het hart zijn de uitgangen van het leven. In je hart er gebeurt het. Uit je hart komen alle euveldaden, hè? Al die slechte dingen. Dus alsof die wilde zeggen, ik heb een zondig hart. En dan het derde, dat is zijn gebed. O God, wees mij de zondaar genadig. U zegt, hoe kan dat eigenlijk, hè? Hoe kon die man nou zo ver komen? Zo'n slechte man, dat hij naar de tempel ging en dat hij God nodig kreeg. Spurgeon, de prins van de predikers, zo wordt hij wel eens genoemd, die zegt, ja, hij is door de Heilige Geest gaan nadenken over zijn goddeloze leven. En nou zoekt hij een uitweg. En hij begrijpt, daarvoor moet ik in het huis van God zijn. U zegt, ja, maar dat staat er niet bij, hoor. Nee, dat staat in mijn Bijbel ook niet, dat hebben we ook niet gelezen. Maar ja, Spurgeon heeft vastgedacht, dat kan toch niet anders? Je gaat toch niet zomaar uit jezelf God zoeken? Dat is toch niet zomaar een ingeving? Dat is toch niet zomaar iets dat je zegt, nou ja, laat ik ook eens naar de tempel gaan. Je bidt toch dat zondaarsgebed niet zomaar op je eigen houtje. Dus dat moet wel bij de Heere zelf vandaan gekomen zijn. En we zeiden net al, Jezus zei, ik ben gekomen om op te zoeken. Dus hij zoekt God omdat hij eerst gezocht is. En nou is hij hier. En met dit geweldige smeekgebed. Laten we eens even kijken. Jezus legt hem dus dat gebed op zijn lippen, hè? Want Jezus vertelt dit verhaaltje.
Het begint dus met, o God. Ja, dat is het enige juiste adres ook voor ons. Daar moet je zijn, daar moet je naartoe. Tot wie zullen we anders heen gaan, zei Petrus. Hij hoeft het niet te zoeken bij die fariseeën. Hij hoeft het niet te verwachten van die priesters. Zijn geld en goed zal hem nu niet redden. Dus, o God. En dan wees mij. Die tollenaar die komt niet voor een ander. Of die een gezin had, dat weten we niet. Hij komt niet voor zijn gezin. Nee, het is met hem net als wat we zongen in Psalm 116. Och Heer, och werd mijn ziel door u gered. Ja, maar dat is toch een beetje egoïstisch, ja. Maar als het over de redding van je ziel gaat, dan mag je wel zeggen, ik en mij. Want het is een persoonlijke zaak. Je moet de Heere zelf hebben. En dan, wat zegt hij? O God, wees mij de zondaar. Als u misschien meegelezen heeft uit de Statenvertaling, dan heeft u dat woordje de niet zien staan. Maar het hoort er wel. Dat heeft hij wel gezegd. O God, wees mij de zondaar. Dus niet zo van, wij zijn allemaal zondaren. Op het harde wonen alleen maar zondige mensen. Ja, daar hoor ik natuurlijk ook bij. Nee, ik. Hij is een heel speciale zondaar. Het is voor hem heel bijzonder geworden. Hij is de slechtste geworden van heel Jeruzalem. Net als Paulus, hè? Waarvan ik de voornaamste ben, zei hij. En dan valt het woordje genade. O God, wees mij de zondaar genadig. Genade, gemeente, dat is onverdiende goedheid van God voor zondige mensen. Wat een gebed, zeg. Bidden wij zo ook wel eens? Zoeken wij de Heere ook? En spreken we dan ook over genade? Heere, ik heb het niet verdiend. Want ik ben een zondaar. En een zondaar, dat betekent een doelmisser. Ik mis het doel dat God aan mijn leven gesteld heeft om te leven tot zijn eer. Komen we bij de Heere ook om schuldvergeving vragen. Om een nieuw hart. En een nieuw leven. Zoals we dat net gezongen hebben. Psalm 79 vers 4. Dat de schrik om ons hart slaat. Als we op onszelf zien. Maar gelukkig. Bij de Heere is vergeving. Het was maar een kort gebed, hè. Sommige mensen denken dat alleen lange gebeden, dat is alleen maar goed. En dan zeggen sommige mensen, ja, ik kan niet zo goed bidden. Nou, wat is dit nou, hè? O God, wees mij de zondaar genadig. Die rijke tollenaar is een arme bedelaar.
En dat korte gebed van die man, dat wordt verhoord. U kent dat lied misschien, hè? Er is een God die hoort. En wat is de afloop? Hij gaat als een gelukkig man naar huis. Als een door God gerechtvaardigde. Wat betekent dat? Nou, dat zijn zonden hem genadig vergeven zijn. En van die fariseeën, nee, van die fariseeën niet, er staat erbij. Maar die man die had toch geen zonde, die had een tien, die had geen berouw, die had geen genade nodig. Die smeekte niet bij de Heere. Nou, nog een belangrijke vraag. Kun je dat eigenlijk weten? Dat je zonden vergeven zijn. Wat misschien zeggen wij wel, ja, ja. Nou ja, ja, misschien. Ik weet het niet zeker hoor. Ik hoop het maar. Maar als het om zoiets belangrijks gaat als de vergeving van onze zonden, dan moet je het eigenlijk zeker weten. Kun je het zeker weten? Ja, dat kan. Oh ja, hoe dan? Hoe kan je dat zeker weten dan? Nou, heel eenvoudig. Als je in de Heere Jezus gelooft. Als je gelooft, hij is ook voor mij gekomen. Hij is ook voor mij naar dat vreselijke kruis gegaan. Hij heeft ook voor mij zijn bloed gestort. Hij heeft ook voor mij geroepen, het is volbracht. Gemeente, dan zegt de Bijbel heel duidelijk. Dan maak je wel kans. Nee, dat staat er niet. Dan zul je zalig worden. Maar dat is dan ook het enige. Dat moeten we dan wel hebben, om dat zeker te weten. En het is de Heilige Geest die je dat vertelt, hè, die dat tegen je zegt. De Geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn, dat onze zonden vergeven zijn. Dus als u zegt, ja, ik zou het ook graag zeker willen weten, dan moet je bij de Heilige Geest aankloppen. Dan moet je vragen, Heere, wilt u het mij ook laten weten? Wat die fariseeën deed, dat moet je niet navolgen, maar wat die tollenaar deed dus wel. En uit dit verhaal van Jezus, deze gelijkenis, ja, begrijpen we dat dat ook een uitnodiging is. Een aansporing is om die man te volgen. Dat is het huiswerk wat we straks meenemen. Als we het dan maar niet vergeten, bij kwijtschelding van onze zonde, door Gods genade om de verdiensten van Christus wil, hoort wel de belijdenis van onze torenhoge schuld. Hoort er wel bij dat wij weten, ik kan er alleen maar door Gods genade komen. Jezus is niet voor goede mensen. Jezus is niet voor kleine zondaars. Maar voor grote. Straks gaan we het zingen. 490. Jezus neemt de zondaars aan. En als we dat straks gaan zingen, dan moet je maar denken. Ja, Heere, hier zit er een. Hier staat er een. Wilt u ook mij aannemen? Moet iedereen dat weten? Moet je het aan de grote klok hangen? Moet het in de krant worden opgeschreven of in het kerkblad? Nee.
We zingen ook nog Psalm 32. En wat staat daarin? Ik bekende, o Heer, aan u alleen mijn zonde, ook mijn verborgen zonde. Zeg het maar tegen de Heer. Vertel het maar aan Hem. Niet één keertje in je leven, maar bij herhaling. Hè. Altijd maar weer vragen. O God, wees mij de zondaar genadig. Jezus maakt de toepassing van deze gelijkenis. Wie zichzelf vernedert, die zal verhoogd worden. Wie zichzelf verhoogt, die zal vernederd worden. Wie zichzelf verhoogt, dat deed die fariseer. Wie zichzelf vernedert, dat deed die tollenaar. En gemeente, weet je, als je jezelf vernedert, weet je wat er dan gebeurt? Dan gaat de Heere Jezus omhoog. En dan gaan wij naar beneden. Hij moet wassen. Hij moet omhoog. Hij moet meer worden. Maar ik minder worden. He, als de Heere Jezus meer betekenis voor je krijgt, dan ga je niet zelf ook omhoog. Nee, dan ga je juist naar beneden. En dat is Gods bedoeling. Dat is tot eer van God. Gemeente, wat leren we dus? Tollenaars kunnen door God tot God bekeerd worden. En fariseeërs. Fariseeërs ook. Fariseeërs kunnen ook door God tot God bekeerd worden. Weet je wat die bidden? O God, wees mij de fariseer genadig. Gena, o God, hoor mijn gebed. Amen. Gebeten, dan zingen we nu die Psalm 32. Het eerste en het derde vers. 32 vers 1 en vers 3.

Gebeden, laten we samen gaan danken en voorbeden doen. Heer, het is niet veel als je maar een nul verdient. Maar dat is het geweldige dat u er dan een één voor zet. En dat is de één van het kruis. En zo hebben we dan een 10. En gaan we gerechtvaardigd naar huis. Heere, wil dat zo toepassen door de Heilige Geest? En wilt u geven, Heere, dat we daarmee bezig zijn en daarmee bezig blijven, dat het niet alleen maar zondagswerk is, maar dat we telkens weer een beetje tijd vinden, tijd maken om er nog eens over na te denken. En dat wij vragen, Heere, geef dat grote wonder aan een ander. Maar doe het ook aan mij. We bidden voor heel de gemeente, voor de predikant en de ambtsdragers en alle die met hem meewerken, hun gezinnen, de oud-ambtsdragers. We denken ook aan de zieken. Dat zijn ook oudgediende Wim Schuurman. Ja, weer terug in het zonnehuis. En binnenkort gaat hij in een verpleeghuis wonen. Gedenk hem en alle die hem lief zijn. Dat geldt ook voor Dia Bos, die ook heel veel zorg nodig heeft. Er zullen ook nog meer zieken zijn, zieken thuis. Mensen die in het tehuis zijn en voor wie het misschien...

wel al minder wordt. De ongemakken van de oude dag die zich steeds meer doen gevoelen. Nu kan ik dit al niet meer en nu weet ik dat ook al niet meer. U weet wat van uw maaksel is te wachten. Dat we zwak zijn van moed en klein van krachten. En dat we daarom op uw hulp zijn aangewezen, maar ook op de hulp van mensen. Op de hulp van mantelzorgers en van alle die in de zorg bezig zijn. Heren, wat een zegen is het als we ernstig ziek geweest zijn en we zijn weer beter geworden. We kunnen weer verder. Heren, u bent naar waarde nooit genoeg te danken. Breng ons weer veilig thuis. Geef ons verder ook een goede en een rustige dag. Breng uw gemeente ook andermaal hier in uw huis. Want er is nog veel meer om te lezen. Veel meer om te onderzoeken. Veel meer om te leren, om mee te krijgen. Zegen alle predikers van uw woord ook. Hier op het harde en omgeving. Maar ook wereldwijd in het werk van de zending, het werk van bijbelvertaling en verspreiding, alle diaconale hulp. Er is zoveel nood. We worden daar elke dag mee geconfronteerd. Met oorlogen die maar niet ophouden, met de armoede die zo vreselijk is, met erge ziektes. Als we denken aan de ebola in Congo, al meer dan 1000 mensen gestorven. Vele mensen die besmet zijn, heren, geef uitkomst. Ook aan die dokter van de GZB die daar werkt met zijn gezin. Juist in dat gebied waar de nood het hoogst is, dokter Godeschalk. We bidden voor slachtoffers van aanslagen, van natuurrampen. Heren, ontferm u. Geef uw genade. Hoor ons gebed. Neem onze dank aan. In Jezus' naam. Amen. Gebed, ik herinner u nog even aan de collecten voor de eredienst, voor Kom Over en Help. De afkorting is KOE. En ook voor het NBG, het Nederlands Bijbelgenootschap. Hoe mooi is het dat de mensen overal in de wereld de Bijbel kunnen gaan lezen in hun eigen taal. En dan gaan we dus ook dat lied zingen. Ik zei het al, 490, het eerste en het zesde vers. 490, vers 1 en vers 6.

0: Gemeente, dan mogen we nu heen gaan in vrede, ontvangen de zegen van de drie-enige God en wees een zegen voor uw naaste. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de troostende gemeenschap met de Heilige Geest zij en blijven met u en met jullie allemaal. Amen.
1: Ja, luisteraars, zo hebben we samen kunnen luisteren naar de kerkdienst van deze zondagochtend. En er werd verzorgd door de Elemkerk op het Harde. En de voorganger was dominee A.D. Gooyert uit Nijkerk. Wij zijn nog ongeveer tot de klok van 11:30 bij u met nog enkele liederen. En ik heb ook nog weer wat gedichten voor u meegenomen. Maar zoals gezegd, eerst nog weer een paar mooie liederen.

O Heer, U bent mijn redder. Aan U is alle macht. Met U kan ik steeds verder. Uw vreugde is mijn kracht. O Heer, U wil ik prijzen voor al Uw scheppingspracht. U al mijn dank bewijzen. In U, Heer, is mijn kracht. O Heer, ik zal van U zingen. U hebt aan mij gedacht. Van U zijn alle dingen. Uw vreugde is mijn kracht. O Heer, U hebt genade, verlossing aangebracht. U redde van het kwade. In U, Heer, is mijn kracht.

Rijk naar mijn hart, o God, en raak het aan. Ik heb u lief en wil gehoorzaam uw weg gaan. Rijk naar mijn hart, o God, en neem het in uw hand. Verander het, verander mij. Breng iets nieuws in mij tot stand. Rijk naar mijn hart, o God, en neem het in uw hand. Vorm en kneed en maak het bereid. Breng het willen en werken erin tot stand. Rijk naar mijn hart, o God, en raak het aan. Beweeg het steeds tot overgave, opdat uw wil telkens wordt gedaan.

Ja, luisteraars. En we zijn bijna bij de klok van 11:30. En dan sluiten we dit ochtendprogramma samen met u af. We hebben natuurlijk nog een gedicht even voor u. En we hebben ook nog een paar liederen. Dus we zijn nog heel even bij u. En ook vanavond is er natuurlijk weer het zondagavondprogramma samen met Bettes van Hel en Ati van Geest. Wilt u nog een verzoeklied aanvragen, dan kan dat eventueel nog. Tot ongeveer de klok van 12 uur. Dan kunt u een mail sturen naar verzoekplaat@loomedia.nl. Of u kunt natuurlijk even bellen hier naar de studio 681899 en uw verzoekje inspreken. Ik heb nog een laatste gedicht voor u. En dan kunt u ook nog luisteren naar een paar liederen. Maar wij nemen voor nu al afscheid van u en we wensen u verder een gezegende zondag met de volgende woorden. Gods liefde draagt jou. Zijn hand beschermt jou, waar je ook bent of zal gaan. Ontvang Gods zegen over je leven. Vrede voor jou in zijn naam. Gods zegen voor jou in de naam van Jezus. Zijn vrede rust op jou. De Heilige Geest in de naam van Jezus vervult, beschermt en zegent jou. Ga met Gods vrede, deel in zijn zegen. Leef uit zijn volheid en kracht. Durf te geloven. Blijf op hem hopen. Leef je geloof elke dag.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie is bezig met een klopjacht op de bestuurder van het busje dat gisteravond in Berlijn inreed op een menigte bij de Pride. Het gaat om een man van 21. De politie heeft zijn foto verspreid en vraagt mensen naar hem uit te kijken. Het advies is hem niet zelf te benaderen, omdat hij mogelijk gewapend is. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn in levensgevaar. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag naast woede ook angst en zorgen oproept bij bezoekers in Amsterdam. Premier Jette heeft ook gereageerd. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De politie heeft 2 mensen aangehouden na de vondst van een explosief in een speelgoedwinkel in Amsterdam. De 2 werden kort na de vondst aangehouden in de buurt. In de winkel werd de afgelopen tijd 2 keer eerder een explosief geplaatst. Toen ging dat ook af. De politie zegt geen idee te hebben waarom de speelgoedwinkel in Amsterdam-West doelwit is. Het is ook nog niet duidelijk of de aangehouden verdachten ook iets te maken hebben met de eerdere incidenten daar. Het weer. Het is bewolkt en er vallen buien. Af en toe laat ook de zon zich zien. De temperatuur loopt op tot zo'n 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Annette Schuts met het NOS Journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag angst en zorgen oproept bij beroepers in Amsterdam. Ook premier Jette heeft gereageerd op het incident in Berlijn. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Bij de aanval in Berlijn kwam een vrouw om het leven. 16 anderen raakten gewond en 3 mensen zijn er slecht aan toe. De Duitse politie is met man en macht op zoek naar de verdachte. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn om het vuur verantwoord te kunnen bestrijden. Ook beschikken ze niet over genoeg mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in de Gironde een lang gevecht gaat worden. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De stranden van D-Day in Noordwest-Frankrijk zijn door UNESCO op de werelderfgoedlijst gezet. Op 6 juni 1944 gingen de geallieerde troepen op 5 plaatsen aan land. De operatie met de naam Overlord was in de Tweede Wereldoorlog een keerpunt in de strijd tegen de nazi's. En nog altijd trekken de stranden, musea en gedenkplaatsen jaarlijks miljoenen bezoekers. Het weer, bewolkt en buien, ook wat zon en 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags zon, iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag angst en zorgen oproept bij bezoekers in Amsterdam. Ook premier Jette heeft gereageerd op het incident in Berlijn. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. 16 anderen raakten gewond. 3 mensen zijn er slecht aan toe. De Duitse politie is met man en macht op zoek naar de verdachten. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn en ook meer mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in de Gironde een lang gevecht gaat worden. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De stranden van D-Day in Noordwest-Frankrijk zijn door UNESCO op de werelderfgoedlijst gezet. Op 6 juni 1944 gingen de geallieerde troepen op 5 plaatsen aan land. De operatie met de naam Overlord was in de Tweede Wereldoorlog een keerpunt in de strijd tegen de nazi's. Het weer. Het is bewolkt, er vallen buien. Af en toe laat ook de zon zich zien. Het is 19 tot 23 graden in Limburg. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags ook wat zon. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De aanslag gisteravond op de Pride in Berlijn was een islamistische terreuraanslag. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Dobrindt. De bestuurder van het witte busje is nog altijd voortvluchtig. Nadat hij op een menigte inreed, zou hij mensen hebben aangevallen met een kapmes. Eén persoon kwam bij de aanslag om het leven. 29 mensen raakten gewond. De politie zoekt naar de 21-jarige Abdul B. Hij is een Duits staatsburger van Libanese afkomst en is eerder veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar. In die zaak loopt nog een hoger beroep van het OM. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Voor de kust van Vietnam is een vrachtschip gezonken. Zo'n 40 mensen konden worden gered. Zo'n 20 opvarenden worden nog vermist. Het schip kwam door nog onbekende oorzaak in de problemen en stuurde een noodsignaal. Schepen in de Zuid-Chinese zee schoten te hulp en er werd een reddingshelikopter ingezet. Vietnamese hulpdiensten proberen de vermisten te vinden met satellietbeelden. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn om het vuur verantwoord te kunnen bestrijden. Ook beschikken ze niet over genoeg mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in Gironde een lang gevecht gaat worden. Tot die tijd kunnen de tienduizenden mensen die geëvacueerd zijn niet naar huis. Het weer, bewolkt en buien, tussendoor ook wat zon en 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en vooral 's middags zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. Alles wijst daarop, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. De dader reed met zijn busje in op de menigte en viel mensen aan met een kapmes. Hij is nog niet gepakt. Voor de derde dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Dat was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. De Roemeense president Dan noemt het onverantwoord dat Rusland het Roemeense luchtruim blijft schenden, omdat dat ook het luchtruim is van de Europese Unie en de NAVO. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren, net boven Almelo in Overijssel, is afgelopen nacht vermoedelijk in brand gestoken. Voordat het gezin naar Geesteren kwam, was het huis waar ze zouden komen wonen al 3 keer doelwit van vernielingen. Daarbij is ook een boze brief gevonden. Het statushoudersgezin krijgt extra begeleiding vanuit de gemeente, zegt burgemeester Posma. Na de eerdere vernielingen hield de politie een flyeractie in de omgeving met de vraag wie de angst en onrust zaaide. Er is toen niemand opgepakt. De politie doet nu forensisch onderzoek naar de autobrand. In een voorstad van Bordeaux is gisteravond bij een politiecontrole een man opgepakt met 44 exclusieve flessen wijn in zijn auto. Hij bleek die gestolen te hebben uit een verlaten woning. Vrijwel alle bewoners van het stadje zijn geëvacueerd door de grote natuurbranden in het gebied. Volgens de Franse politie is de waarde van de flessen aanzienlijk. De dader was een bekende van justitie. Het weer, bewolkt en buien, ook wat zon en het is 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en vooral in de middag zon. Het wordt iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 2 vertragingen in de regio, te beginnen op de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Huizen duurt er 10 minuten langer over. En op de A50 Zwolle richting Arnhem is bij Apeldoorn een ongeluk gebeurd. De weg is weer vrij, maar reken nog op een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is hoop, want God heeft dat gezegd.
1: Martin Brandt.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van de 45-jarige Nederlander die daar sinds gisteren werd vermist. Dat meldde Italiaanse media. De man was met zijn kinderen aan het varen en probeerde zijn zoon van 16 te redden, die niet meer naar de boot terug kon zwemmen. Maar hij verdween zelf in het water. Duikers hebben urenlang naar hem gezocht, onder andere met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. Zijn lichaam is gevonden op 25 meter diepte. Amsterdam neemt bij de World Pride en Pride Amsterdam extra veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de aanslag op de Pride in Berlijn. Burgemeester Halsema spreekt van een aanval op de vrijheid die we in Amsterdam deze weken ook groots vieren. In Berlijn is de klopjacht op de dader nog altijd in volle gang. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de aanslag op de Pride een islamistische terreurdaad was. Er viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. Voor de derde dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Dat was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. In Engelen, vlakbij Den Bosch, zijn meer dan 10 huizen en voertuigen beklad, onder meer met scheldwoorden. De woningen zijn van mensen die voorstander zijn van de komst van een opvanglocatie voor minderjarige vluchtelingen in het dorp. In april werd bekend dat in Engelen plek komt voor 50 alleenstaande minderjarige asielzoekers. De burgemeester zegt dat er een groep felle tegenstanders van de opvang is die al maanden mensen intimideert. Hij noemt de bekladdingen verwerpelijk en onacceptabel. Het weer, af en toe een bui, tussendoor soms een gaatje voor de zon. Ook vannacht en morgenochtend nog af en toe nat. Morgenmiddag droog en vaker zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij de plek van de aanslag in Berlijn en bij de Brandenburger Tor kwamen vandaag duizenden mensen samen om te rouwen en kaarsen en bloemen neer te leggen. Op beelden is te zien hoe mensen elkaar in de armen vielen en troosten. Bij het festival Milkshake in Berlijn is 1 minuut stilte gehouden. Er is nu een herdenkingsmars bezig richting de Brandenburger Tor. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van de Nederlander van 45 die daar sinds gisteren werd vermist, dat melden Italiaanse media. De man was met zijn kinderen aan het varen en probeerde zijn zoon van 16 te redden die niet meer naar de boot terug kon zwemmen. Maar hij verdween zelf in het water. Duikers hebben meer dan een dag naar hem gezocht, onder andere met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. Zijn lichaam is gevonden op 25 meter diepte. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor Jafiral. De Rotterdamse man van 18 werd dinsdag doodgeschoten in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse feesten. Vrienden en familie vroegen aandacht voor wapengeweld en geweld onder jongeren. Het onderzoek naar de dood van de Rotterdammer is nog in volle gang. In het dorp Engelen in Brabant zijn huizen en auto's beklad van mensen die voorstander zijn van een nieuwe asielopvang. In het dorp komen 50 plekken voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. Al maanden is een groep felle tegenstanders daarvan mensen aan het doksen en intimideren. En Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone uit de lucht geschoten met een F-16. Volgens de Roemeense president was het een Russische drone. Dan het weer. Vanavond is het vaker droog. Vannacht en morgenochtend volgen nog wat buien. Morgenmiddag is het droog en zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal.

Goedenavond luisteraars, fijn dat u weer heeft afgestemd op de lokale omroep in Elburg en omgeving. We hopen straks naar de open deurdienst te gaan luisteren, daarna een tijdje naar de muziek te gaan luisteren, naar gewijde muziek. 8:30 zal Ati van Geest het vervolgverhaal doen, 9:15 tot 9:45, de verzoekjes en dan de avondsluiting. We gaan zometeen eerst nog naar een mooi opwekkingslied luisteren, Ik kniel neer, totdat we verbinding kunnen maken met de open deurdienst. Ik kan u vast vertellen dat dominee Sjoerd van der Velde daarvoor gaat. Wilbert Magé speelt het orgel en er zullen vanavond ook verzoekliederen gezongen en gespeeld worden. We wachten het af en tot die tijd gaan we luisteren naar opwekking Ik kniel neer.

harte welkom in deze open deurdienst. Een speciaal woord voor dominee Van der Velde. Fijn dat u deze dienst wilt voorgaan. Ook een speciaal woord aan Wilbert Magree. Bedankt dat je deze dienst wilt begeleiden. Vanavond hebben we zingen op verzoek, waarbij er verzoeknummers kunnen worden opgegeven. Dominee Van der Velde zal hier straks meer over vertellen. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om samen koffie of thee te drinken. Ik wil u nog even attenderen op de collectezakken bij de uitgang. Van harte aanbevolen. We willen deze dienst beginnen met het zingen van lied Johan de Heer 57, Stromen van Zegen. En die mogelijk graag staande. Namens de Open Deurdienstcommissie wens ik u een gezegende dienst.

Goedenavond allemaal. Fijn dat jullie allemaal gekomen zijn om te zingen. Wilbert noemde me net al de dominee op zangverzoek. En dat is ook mooi om jullie te laten zingen. Ik ga er straks meer over vertellen. Maar het is ook zo mooi dat we mogen weten dat we hier in de naam van de Heere God bij elkaar zijn. En daarom gaan we samen met stil gebed beginnen. En daarna zingen we nog met elkaar staande. Psalm 43, vers 3 en 4. Zend Heer uw licht en uw waarheid neder. Zullen we samen stil worden voor de Heer onze God. En we mogen horen en ontvangen deze woorden. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer die de hemel, de aarde, ons allen geschapen heeft. Hij die trouw is tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is te doen. En daarom genade, vrede, liefde, troost en bemoediging van God onze Vader, van Jezus Christus zijn Zoon, onze Heer, in en door de kracht van de Heilige Geest. Amen. Zend Heer uw licht en waarheid neder, Psalm 43, vers 3 en 4.

Die woorden van Psalm 43 die komen straks terug in het zingen. Ik heb ervoor gekozen om de dienst in vier blokjes te verdelen. In het eerste blokje ga ik een levensverhaal vertellen. Een bijzonder levensverhaal. Het tweede blokje gaat over Psalm 43, vers 1 en 2. Het derde blokje over die prachtige tekst. Zend Heer uw licht en waarheid neder, dat is vers 3. En het laatste blokje over vers 4 en 5. En u krijgt daarbij gelegenheid om verzoekliederen op te geven. Ik geef dat ook aan. En we doen dat zo dat zowel de biemeraars als organist tijd heeft om het lied op te zoeken. Ik kom dan ook met de microfoon naar u toe. In Psalm 42 staat dit. Ik wil tot God mijn rots zeggen. Waarom vergeet gij mij? Maar er staat boven. Desdaags zal de Heere zijn goede tierenheid gebieden. En desnachts zal zijn lied bij mij zijn. Een gebed tot de God mijns levens. Kent u dat? Soms zomaar een lied. Wat naar boven komt. 'S Nachts in de omstandigheden. Een lied wat je ooit geleerd hebt of een nieuw lied. En het komt bij je. En het doet mee, zegt David. En dan denk ik ook aan Paulus. Samen met Silas. In de gevangenis. En toen gebeurde het. Ze zaten in het diepste kerkerblok. En je moet je voorstellen, dat was in die tijd onderin. Dat was water. Dat was koud. En wat lezen we in Handelingen? Maar omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen Gods lof. En de gevangenen luisterden naar hen. Wat zal ze gezongen hebben? Welk lied kwam er bij hen naar boven? Weet het niet. Maar het is zo mooi dat wij de schat der eeuwen liederen hebben die ons als het ware dragen, biddend, dankend. En wat is het een voorrecht dat we deze dienst met liederen op verzoek mogen houden. Mogen de Heere ons daarbij zegenen, uit genade. Zullen we samen bidden? Heer onze God, Vader in de hemel. We willen u danken voor deze zondag. De diensten die al gehouden zijn. Ikzelf in Nunspeet, anderen misschien op andere plekken. Maar wat een voorrecht, Heere, om samen te mogen komen. Dank u wel, Heere, voor de regen die gevallen is. Het is als een doordrenking en we hebben het zo nodig. We hebben zo even ook dat lied gezongen, er komen stromen van zegen. We hebben het ook voor ons hart, voor ons bestaan, voor onze ziel nodig. Dank u wel dat we hier bij elkaar mogen zijn, mensen overal vandaan. En wilt u ons door uw geest uw zegen geven. Wees ons Heer zo heel dicht nabij. Ik wil bidden voor de mensen die thuis meeluisteren. Laten zij ook de vreugde van deze dienst beleven. En laat dat alles zijn door genade. Want er zijn kwetsbare mensen die het niet goed doen en uw genade nodig hebben door genade. Zo mogen we opzien naar u Heer en u samen bidden en danken. Wees ons nabij in deze dienst. Dat vragen we Heer uit genade om Jezus wil. Amen. Ik ga nu naar beneden. Er is al mooi een kathedertje klaargezet. En dan sta ik iets dichter bij u.

was enige jaren terug. Ik was predikant in Kampen. Een lieve broeder die ik met veel dankbaarheid mocht bezoeken. Zijn levenseinde naderde. Ik zat bij hem aan bed. Hij kon mooi schilderen. Hij had een prachtige kotter geschilderd. Een schip op zee. Hij zei, dominee, als ik straks mijn afscheidsdienst heb, dan wil ik graag één lied zo graag gezongen hebben. Het lied heet De Rivier. Ik kende het niet en ik zocht het even op. En toen ik het opzocht, meende ik dat ik het wel kende.

4. U kent het, hè? Prachtig lied. We hebben het gezongen. Ik kwam erachter. Het was van Brian Dourksen. Een muziekleider die veel meer liederen heeft gemaakt. Bijvoorbeeld het lied God van trouw, u verandert nooit. Of het lied Maak mij rein voor u. Deze week kwam het bericht dat hij was overleden. Ik vond het ontroerend. Hij was 61 jaar. En Brian Dourksen, zijn liederen waren doorwrocht van het leven. En ik dacht, hoe kan dat nou? En toen las ik deze week over hem. Ik kom straks op de dia terug, die mag nog even weg. Las ik deze week over hem. Hij had 6 kinderen. Had een voorrecht, hè? En 2 waren gehandicapt. Zwaar gehandicapt. En het had zijn leven getekend. Het had hem nederig gehouden. Hij is prachtig in muziek maken. Het laatste cd die hij gemaakt heeft ging ook over hymnes, over psalmen. Hij kwam ook heel dichtbij wat mij ook aanspreekt. Zo gebruikt de Heere mensen. Kent u deze liederen? Nou mag hij ervoor. Waarheen pelgrims, waar gij? Of ga mij niet voorbij, o heiland? Ik moet de heiland met mij hebben. Of het lied volle verzekering. Jezus is mijn. Of het lied neem de wereld, geef me Jezus, veilig in Jezus' armen. En ik had ook nog al de weg, leid mij mijn heiland en alles erbij gaan zetten. Weet u, die zijn gemaakt door 1 persoon. Fanny Crosby heet ze. Fanny Crosby. Ze werd geboren in 1820. En na 6 maanden moest ze een operatie aan haar ogen ondergaan. Maar dat ging niet goed. En Fanny werd bijna blind. Wonderlijk. Haar vader stierf toen ze jong was. Ze kwam in een blindeninstituut. Maar ze had een oma. Een biddende oma. En die leerde haar geloven. En wat kunnen blinde mensen heel goed? Niet kijken, dat is duidelijk. Maar wel goed luisteren. En naar de stem van het hart horen. En Fanny Crosby, zij werd, en dat was heel bijzonder om dat te vertellen. Fanny Crosby, zij werd, nadat ze op haar 30ste tot geloof kwam, een heel begenadigd dichteres. En er staan in de bundel van Johannes de Heer maar liefst 50 liederen die door haar gemaakt zijn. Voordat u denkt dat ik alvast een keuzeliedje heb gemaakt, misschien staat uw lievelingslied hier wel bij, dat zou kunnen. Maar ze zijn door 1 en dezelfde vrouw gemaakt. Bijzonder, hè? Ze is 95 jaar geworden. En ze maakte 100 liederen. Fanny Crosby. Kijk, dit is ze. 1820-1915. En luister naar de volgende melodie. Op haar grafsteen, zendt uw licht en uw waarheid neder, wordt het thema van duisternis naar de bron van vreugde. Links is haar grafsteen. En daar staat Blessed Assurance. Jesus is mine. Je hoort de melodie. Volle verzekering. Jezus is mij. Als je dat in je leven kunt zeggen. Als je dat kunt zingen. Wat een genade voor haar. En wat een vreugde. Dat lied wordt gezongen in Amerika. Zelfs bij inauguraties van presidenten is het gezongen. Het wordt gezongen in Engeland. En nu? Hier?
in Doornspijk. Hoe mooi, 150 jaar na haar dood. Volle verzekering, Jezus in mij, u mag best geloven. Het is een van mijn lievelingsliederen. Het is haar levensgetuigenis. Welk lied raakt jou? Welk lied heeft ons wat te zeggen? Volle verzekering, Jezus is mijn. We zingen het samen.

0: Snapt u waarom haar lied zegt, ik mag altijd wandelen aan Jezus hand? Als je blind bent, heb je iemand nodig die je vasthoudt. Hoe heeft zij ons daardoor niet geleerd? Wie mag jouw bestaan vasthouden en jouw bestaan dragen? Ik wil graag een hand zien, wie heeft een verzoeklied? Steek maar je hand omhoog. Ik loop naar u toe, want dat hebben we afgesproken. U heeft nu de kans hoor, al die mooie liederen. En er zijn er zoveel. Is die aan?
1: Ja.
2: Ik heb een lied uitgezocht uit Opwekking. Het lied 383, Geest van hierboven.
0: Geest van hierboven. Leer ons geloven. Geloven liefhebben door uw kracht. Mooi lied. Betekent iets voor u. Ja. Dat is uw houvast.
2: Daar tot je spreken, dat is echt bijna houvast.
0: Prachtig, ja? Mooi. We zingen het.

0: Nou, u merkt het. U krijgt straks weer een kans, hoor. Want we gaan nu het eerste stukje van Psalm 43 lezen. De psalmist roept het uit. Doe mij recht, o God, en voer mijn rechtzaak. Bevrijd mij van het volk zonder goede tierenheid, van de man van bedrog en onrecht. Want u bent de God van mijn kracht. Waarom stoot u mij dan? Waarom ga ik steeds in het zwart gehuld door de onderdrukking van de vijand? Donker. Wat is dat soms? Een worsteling met de omstandigheden. Deze psalm staat heel eerlijk met Psalm 42 in de werkelijkheid van het leven. De dichter voelt zich verlaten, onrecht aangedaan, overvallen door twijfel. Wat doen mensen mij aan? Hij benoemt het. Maar luister, hij geeft er richting aan. Naar God. Hij zegt, u bent de God van mijn toevlucht. Ik denk dat Fanny Crosby dat zeker gedacht heeft, maar zeker ook Paulus en Silas in de gevangenis. Naar God, de toevlucht. Tot wie zou ik gaan? En in mijn omstandigheden. In het zwart, in het donker, het wordt nog een keer genoemd. Van alles wat hem overkomt. En zo mogen wij ons keren tot hem. Hoe mooi is dat, lieve mensen, als we dat met lied en gebed mogen doen. We mogen ons keren tot God, want onthoud dit. Het is zegen voor je hart als je zingt. Maar het is ook gericht op de Heere. En we mogen het uitroepen tot hem. Wie heeft een lied? Ik kom bij jou achterin, maar ik ga eerst bij dat meisje halverwege. Ik loop even naar jou, dat neem ik alvast mee. Zo, en ik ga bij jou. Je mag het even zeggen.
1: Op packing 900 en Joy.
0: Joy. Gaat dat lukken? Opwekking 900 heet Joy. Kunnen we dat? En zou dat op het orgel kunnen? Ik weet niet of dat lukt. De organist kan heel veel. Heb je nog een ander dat je ook nog vindt? Misschien je moeder wel. Het zal lief Joy, het lied. We gaan er straks, ik ga er nog wel even naar kijken, Joy. Maar ik denk niet dat er muziek van is, hè? Joy. Zullen we even de tekst ervoor zetten? Dan lees ik hem wel even voor. Daar komt hij. I've got joy in the morning, joy in the evening. You keep me dancing in every season. Whatever comes tomorrow, I've got joy. Er staat dus, ik heb vreugde in de morgen, vreugde in de avond. En u laat me dansen in elk seizoen, wat er morgen ook komt. Ik heb vreugde. Mooi lied, hè? Prachtig lied. Fijn dat jij dat hebt uitgezocht. We hebben het even voorgelezen. Mooi. Ja. Maakt hij een beetje geluid op mij? Wat zeg je? Oké, goed. Ja, lieve mensen. Ik vind het zo mooi, hè? Als kinderen liederen navragen. Ik geniet ervan. Dank je wel ervoor. Hoe heet je trouwens? Ik kom nog even naar je toe. Hoe heet je?
1: Febe.
0: Febe. Wat een mooie Bijbelse naam. Febe. Dankjewel Febe. We hebben het voorgelezen. Joy. Vreugde. De mensen thuis mogen ook meedoen. En er worden zelfs wat erover gebeld of gevraagd. En er kwam een lied tegen. En dat past heel goed bij het eerste stukje van Psalm 43. Genade zo oneindig groot. Want in de donkerte van het leven hebben we Gods genade nodig. Zing het maar mee En je merkt het. Het doet ons opzien naar boven. Amazing grace, genade zo oneindig groot. Op verzoek van iemand thuis.

0: Prachtig lied, genade zo groot. Vers 3 van Psalm 43 zegt: zend uw licht en uw waarheid. Laten die mij leiden en mij brengen tot uw heilige berg, tot uw woningen. Dit noem je in een psalm een keermoment. Een omkeer, een prachtig vers. Licht, dat staat voor Gods redding. Nieuwe hoop. In de duisternis schijnt het licht en de duisternis heeft het niet gegrepen. En waarheid, dat betekent dat God betrouwbaar is. Hij komt zijn belofte na. En bij zijn heilige berg komen, bij zijn woningen, dat is het verlangen om bij hem te zijn. Dicht in zijn nabijheid te zijn. Aan het vaderhart, dicht bij hem. Verlangen naar verandering. Waarom is dit zo belangrijk? Omdat wij als mensen in ons leven mogen leren. Er is een omkeer mogelijk. Er is werkelijk een omkeer mogelijk. Zeker als de omstandigheden niet altijd gemakkelijk zijn. Fanny Crosby vertelt erover toen ze een jaar of 30 was. En ze merkte: is dit nu alles? En op een prachtige manier liet God haar zien: keer je tot mij, tot mijn licht en tot mijn waarheid. Nee, we mogen daarin niet zomaar onze eigen gang gaan, maar we mogen vertrouwen op hem. Zend Heer uw licht en uw waarheid. En wat zijn daar ook prachtige liederen bij. Wie heeft een lied? Ik kom. Welk lied?
1: Het lied Ik wandel in het licht met Jezus.
0: Vindt u dat nou niet mooi passend? Dat betekent dat u het fijn vindt om in het licht van hem te staan. Dat is precies wat dit eigenlijk ook zegt. Wandelen in het licht met Jezus. Dank u wel daarvoor. We zingen het samen. Zijn dat 4 coupletten? Kunnen jullie dat achterin zien? Want ik heb de bundel niet bij me. Johan de Heer, hoeveel zijn het er, Wilbert? Wat? Ik wandel in het licht met... Het zijn de 4. We zingen couplet 1, 2 en 4. We zingen couplet 3 coupletten ervan. Johannes de Heer, 13.

0: Steek maar uw hand op. Ik zie de meerdere. U was de eerste. En dan kom ik daarna bij jullie. Welk lied?
1: Een toekomst vol van hoop.
0: Een toekomst vol van hoop. Van Sela. Betekent dat lied iets voor u?
1: De toekomst, hè, die komen gaat.
0: De toekomst die komen gaat. Wat heeft dat veel mensen ook al... Dank u wel.

0: 80. Wat een zingen. Eén van u nog. En dan zijn we weer bijna aan ons laatste blokje toe, maar nog één lied van u.
1: Dat is opwekking 650.

0: prachtig lied. Wat een betekenis. Uitzicht. Dat zegt iets over hoe ons leven is. Ooit komt er een dag. Mijn vrouw en ik, wij moesten gisteren afscheid nemen van een zeer geliefde vriend. Die gisteravond bij de Heer is thuisgekomen. En hij zag zo uit naar die dag. Hij genoot zo van deze diensten. Hier, zoals u dat in de kerk hier hebt. Met die prachtige geloofsliederen. Aan het eind van de week mogen we een dankdienst voor zijn leven gaan houden. Ooit komt voor ons allen die dag. En misschien komt de Heer wel eerder terug op de wolken. Verwacht hem. Zend Heer uw licht en uw waarheid neder. Mag dat ons leiden, ook op ons levenspad. Het derde blokje van Psalm 43. Zodat ik kan gaan naar Gods altaar. Naar God, mijn blijdschap, mijn vreugde. En ik u met de harp kan loven. O God, mijn God. Luister. Hetzelfde wat staat in Psalm 42. Wat buigt u zich neer, mijn ziel? En bent u onrustig in mij? Hoop op God. Want ik zal hem weer loven. Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht. En mijn God, mijn verlosser. Het wordt nog mooier. Ons leven heeft een doel. En juist na die prachtige omslag zendt Heer uw licht en uw waarheid. Hoe wordt God hier genoemd? Mijn blijdschap en mijn vreugde. Weet u, als ik mijzelf of u vraag, wie is de Heere voor u? Jonge mensen vragen het heel persoonlijk. Ik zal nooit die laatste belijdenisgroep vergeten die ik in Kampen had. Ze mochten allemaal in één zin opschrijven. Niet alleen waarom ze belijdenis wilden doen, maar wie is de Heere Jezus voor jou? En de psalmist zegt hier, mijn blijdschap, mijn vreugde en in de laatste zin, mijn verlosser. Geweldig. Wat leert dit ons een spoor? Wat wijst dit ons een spoor? En hoe help houden liederen hier ook in mee, zodat ik u, staat er, met de harp kan loven. O God, mijn God. En wij doen met één harp, met 10 harpen, misschien nog wel meer, met alle instrumenten, met het orgel. Mag onze lof tot eer van hem zijn. Steek je hand maar op. Wie heeft een lied wat hij gezongen wil hebben? Ik zie daar een hand van jou. Ik kom bij je. Hoe heet je?
1: Maurits.
0: Maurits. En welk lied had je uitgekozen, Maurits?
1: Psalm 150, Oude Berijming.
0: Psalm 150, Oude Berijming. Zullen we vers 1 en vers 3 ervan zingen? Ik zag je net al zingen. Je kunt geweldig zingen, hè? Ja, ik zag je. Psalm 150, vers 1 en 3 in de Oude Berijming. Gaat dat lukken? Jazeker, ze hebben daar alles.

0: Wat sluit dat lied prachtig aan bij wat ik vertelde over Psalm 43. Dankjewel, Maurits. Mag nog een hand zien? Ik loop even naar u toe.
1: Gaat het niet van Heer, ik kom tot u.
0: Heer,
1: ik kom tot u. En dat is het lievelende lied van een vriendin die altijd bij ons was hier. En gisteren was daar geweest.
0: Goh, mooi. Gisteren was de uitvaart.
1: Nee, nee,
0: ze is gisteren gestorven. Oh, deze meneer die vertelt. Heer, ik kom tot u. Mooi lied. Het was het lievelingslied van een vriendin die gisteren bij de Heere is thuisgekomen. Zo zeggen we dat. Want dat is het aan, hè. Heer, ik kom tot u. En dat is een beweging tot hem. Een komen bij de Heere. Dat is een bidden. Ik heb dit lied al vaak in de kerk gezongen, op allerlei plekken. En elke keer dan denk ik, wat een voorrecht, door genade. Heer, ik kom tot u. Zie mij voor u staan, zondig en rein. O Heer, op u vestig ik mijn vertrouwen. Heer, ik kom tot u.

zullen we samen bidden en danken naar dit prachtige lied. Heer, zo kwamen we uit bij dit lied. Bij u, Heer. Dank u wel voor dit heerlijke uur wat u ons gaf. De Bijbel mocht opengaan. Het orgel mocht spelen. En de liederen uit de schat der eeuwen mochten gezongen worden. Zo komen we tot u. Ik ben u zo dankbaar, Heere. Voor mensen die muziek kunnen maken. Voor mensen die prachtige liederen kunnen schrijven. Voor zangers die met mij mee willen zingen. Ik ben u zo dankbaar, Heer, dat uw woord ons leert. Zelfs in de nacht. Zingen daar we hem verwachten. Heer, en zo is mijn gebed dat u ook met ons meegaat. Misschien zijn we op vakantie hier. Dank u wel ervoor. Geef ons een fijne en een goede tijd op de plek waar we zijn. Van rust en tot elkaar komen, maar vooral ook om te adem te komen bij u, Heer. Voor degenen die misschien deze week een moeilijke gang te maken hebben. U bent erbij. Meer nog, u bent onze hoop en onze overwinning. Voor de jongeren in deze wereld waar zoveel gebeurt. Dank u wel, Heere, dat u ook in joy, in vreugde hen doet voortgaan. In de vreugde van Jezus. Voor ouderen die het zo nodig hebben. In de liefde van u te blijven. Gedragen in genade. Dank u wel, Heere, dat we zoveel mooie mensen om ons heen mogen hebben. Die ons ook daarin onderweg de weg wijzen. En zo, Heer, komen we tot slot u danken voor Jezus. De koning der ere. Die overwonnen heeft en de toekomst geopend heeft. Daarom zingen we zo graag. Want het doet ons ook die richting volgen. Dank u wel, Heer, voor alles wat u ons in dit bij elkaar zijn gaf. Dank u wel voor de commissie van de open deurdiensten. Die dit allemaal organiseert met zoveel trouwheid al zoveel jaren. Dank u wel dat we al deze dingen, dankend en biddend, bij u mogen brengen. U weet wat we ook nodig hebben, wat we ook mee mogen nemen uit deze dienst. Gaat u met ons mee, uit genade, in Jezus' naam. Halleluja. Amen. Er is nu een collecte en die willen we van harte bij u aanbevolen, want dat is bij de deur. Ja, nou, dat kondig ik dan aan, dat is het enige. Maar wel van harte, zodat alles mooi kan doorgaan. En dan hebben we ons slotlied, Lof zij de Heer, de Almachtige Koning der Ere, gezang 434, 1, 2 en 5. En na de zegen zingen we nog, vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen. Wel mogelijk doen we dat staande.

viel u in de dienst ook iets op. Ik heb het thuis gewoon zitten voorbereiden. En ik vond het zo opvallend dat die liederen pasten. Dank u wel voor het meedoen en voor het opgeven van de liederen, want het maakt een zegen. En de organist, in geduld soms wachtend en het goede lied vindend, en de biemenaars, top, dank jullie wel. Zo was het, zoals het lied ook zei. Heer, hij is ons licht, zend uw licht en uw waarheid en mogen hij ons geleiden. En als we gaan onder de zegen, luister naar de woorden van licht die ook daarin genoemd worden. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten. Hij is u genadig. De Heere verheft zijn aangezicht over u en geeft zijn vrede. Wees gezegend in Jezus' naam. Vervuld van uw zegen, gaan wij op onze wegen. Amen.

Ja, luisteraars. U heeft zojuist kunnen luisteren naar de open deurdienst vanuit Gereformeerde Kerk in Doornspijk, waar dominee Sjoerd van der Velde voorging en Wilbert Magree het orgel bespeelde. Als u de dienst net heeft kunnen luisteren, heeft u gehoord dat er verschillende liederen werden aangevraagd. En een aantal daarvan komt, toeval bestaat niet, zeg ik, vanavond ook bij mij terug in deze 20 minuten nog hebben te gaan. Dan hebben we 8:30, komt Aartje van Geestia, en dan het verzoekplatenprogramma. Er is nog ruimte voor verzoekplaatjes. Om een mailtje te sturen naar verzoekplaat@loomedia.nl. Het thema bij mij vanavond gaat over vreugde. En ja, dat naar aanleiding eigenlijk van het lied Vreugde, Vreugde, Louter Vreugde. Maar we beginnen eerst met een lied waarvan de tekst letterlijk ook een gedeelte uit de Bijbel komt, uit Nehemia 8. De vreugde van u is mijn kracht.

Ja, de blijdschap die u mij geeft is meer dan de vreugde die de wereld heeft. En toch laten we ons soms verleiden door de wereld. En natuurlijk is er ook een boze macht die soms die vreugde weg probeert te stelen. En daarover gaat het volgende lied van Tanira Storm. Hoor jij de vogels nog fluiten?

Ja, vreugde zit soms ook in hele kleine dingen te zien. We hadden het net in de studio over hoeveel verschillende soorten insecten er op het moment zijn. En als je daarnaar kijkt, misschien lijkt het heel klein, dan kun je heel dankbaar worden voor al die mooie dingen die God ons geeft. En dat is misschien maar één van de vele tienduizenden redenen om dankbaar te zijn.

volgende lied waar we naar gaan luisteren. Dat is een bijzonder lied. En het lied is De Rivier. En misschien heeft u meegekregen, dominee Van der Velde had het er ook al over, dat afgelopen week de schrijver van dit lied, Brian Dorksen, overleden is. En de dominee Van der Velde zei, de verzoeknummers pasten precies bij zijn programma. En ja, dominee Van der Velde, ik weet niet of u luistert, maar een aantal liederen van mij passen ook weer bij uw overdenking, bij uw dienst. Ja, bij de rivier, daar moet je zijn als je de vreugde kwijt bent of het niet ziet zitten. Want daar kun je alles neerleggen in die rivier.

0: Ja, Jezus roept je, hij verwacht je en hij zegt, ontmoet mij hier. We luisterden naar de rivier. Ondertussen is het 8:30 geworden, precies zie ik op de klok. En Aarti van Geest is weer in de studio gekomen voor het vervolgverhaal. En ze gaat straks verder uit toen ik jou zag van Marie Schoon. Annegien verliest op jonge leeftijd haar familie aan de tyfus en wordt in huis genomen door dokter Bafels, die haar opleidt tot voetvrouw. Jaren later trouwt ze met broer Wolter Koops en samen krijgen ze een dochtertje Hilly. Wat ze niet weet is dat Wolter ooit een portefeuille heeft gevonden met 600 gulden, waarmee hij hun boerderij heeft gekocht. Als Wolter erachter komt dat het geld eigenlijk van zijn buurman Gerrit was, neemt hij zich voor alles terug te betalen, zodra hij dat kan. Voor het geval hij overlijdt, schrijft hij een brief aan Annegien en Hilly met zijn laatste wens. Maar als Wolter sterft, wordt de brief niet gevonden. Na de lagere school gaat Hilly bij Harco Zwart werken. Ze wordt verliefd op Fokke, de zoon van Harco. Annegien haalt haar dochter naar huis en leidt haar op tot verloskundigen. Annegien wordt ziek en vertelt Hilly dat ze het niet gaat redden. Aarti gaat verder uit hoofdstuk 15, het vervolg uit Toen ik jou zag van Marie Schoon.
1: Al vaker en langer blijft Annegien op bed liggen. Hilly rent en draaft. Ze wil het werk zo snel mogelijk aan kant hebben om bij moeder te zijn. En als ze dan bij elkaar zitten, halen ze herinneringen op. Lachen om gekke dingen. Maar ook gebeurt het dat Hilly uren stil naast haar zit en alleen moeders hand vasthoudt omdat ze in slaap is gevallen. En er zitten ook dagen tussen dat Annegien zich goed voelt. Dan leert ze Hilly breien, haken, naaien, laat haar schriften zien met aantekeningen over de koeien die ze door de jaren heen hebben gefokt. Maar er zijn ook verslagen bij van bevallingen. Het is oktober en nog steeds blijft het weer goed. Ze geven de laatste tijd de eieren aan de melkrijder mee die ze voor hen verkoopt aan een melkhandel in de stad. De overige eieren heeft Hilly op een tafeltje aan de weg gezet voor eventuele voorbijgangers die ze willen kopen. Als ze bellen, rent ze erheen en helpt ze haar klant. Moeder eet zo weinig dat Hilly vandaag iets extra lekkers wil maken. Een heerlijke vanillepudding met bessensap van eigen bessen. Terwijl Hilly druk bezig is, kijkt Annegien vanuit de bedstee toe. Nou, maar dat zal straks lekker smaken, zegt ze lachend. Hilly straalt. Ze is zo gelukkig als moeder blij is. Ja, vandaag heeft moeder een goede dag. Ze heeft nog niet gespuugd en vanmorgen had ze zelfs trek in warme broodpap. Hilly, vraagt Annegien, zou jij de koeien naar het voorste land willen brengen? Hilly kijkt haar moeder verwonderd aan. Dan knikt ze. Ze was het een deze dagen toch van plan. Doe het dan straks. Ik wil ze zo graag nog eens van dichtbij bekijken. Er gaat een rilling door Hilly heen. Nou, moeder doet nou net alsof... Annegien glimlacht. Kom eens bij me zitten, Hilly. Aarzelend schuift Hilly een stoel naast het bed. Annegien pakt haar hand en zegt, het zal niet lang meer duren, Hilly. Ik heb een mooi leven gehad en ik ben klaar om mijn schepper te ontmoeten. Ik heb naar eer en geweten geleefd. Met angstige ogen kijkt Hilly haar moeder aan. Moeder moet nou niet zo raar gaan praten. Ze weet ook niks te zeggen. Voor geen goud wil ze moeder laten merken hoe bang ze opeens wordt. Bang om alleen achter te blijven. Bang voor de leegte, voor de stilte. Bang dat ze het in haar eentje niet gaat redden. Een hele poos is er alleen maar het getik van de klok te horen. Dan springt Hilly op en roept. Ik heb een idee, moeder. Laat horen, zegt Annegien. Als moeder nou in een makkelijke stoel voor het raam gaat zitten, dan schuif ik het raam open en wandel ik één voor één met de koeien langs en zet ze daarna in het voorste land. Och, kind toch, wat maak je er een drukte van, zegt Annegien. Maar Hilly ziet wel aan moeders gezicht dat ze het heel fijn vindt. Hilly sleept de grote armstoel voor het raam, legt er een paar kussens in en helpt moeder uit bed. Wanneer moeder met een deken over haar benen zit, haast ze zich naar buiten en haalt de eerste koe op. Met het beest aan een touwtje om zijn horens wandelt ze langs het raam. Ze blijft even staan, zodat moeder de koe goed kan bekijken. Dan haalt ze de volgende. En zo, totdat de kleine veestapel is langsgekomen. Als laatste neemt Hilly de roodbonte. Annegien straalt bij het zien van haar lievelingskoe en knikt blij. Ook deze brengt Hilly naar het weiland waar fris nieuw gras staat. Ze sluit het hek, leunt erop en kijkt genietend rond. Ze wonen echt op het mooiste plekje van de hele wereld. Moeder heeft gelijk hoor, ze kunnen trots zijn op wat ze hebben bereikt. Prachtig vee, goed onderhouden land. Haar hele leven heeft moeder hard gewerkt om dit alles in stand te houden. Moeder, die zo dicht bij het pasgeboren leven en ook bij de dood staat. Die zoveel kennis van kruiden heeft. Nou ja, misschien heeft de dokter het wel bij het verkeerde eind. En blijft moeder toch nog een poosje leven. Als Hilly weer de kamer in komt, zit moeder onbeweeglijk in haar stoel. Om haar mond ligt een glimlach. Op haar wangen glinsteren tranen. En haar ogen staren alsof ze iets heel moois in de verte ziet. Met ingehouden adem kijkt Hilly naar dat verstilde gezicht. Wacht tot moeder weer gaat bewegen. Maar er gebeurt niks. Hé, hey, zegt ze en ze geeft moeder een duwtje. Hé! Hey! Ze schudt haar moeders arm. Dan buigt ze zich voorover en legt haar hoofd op moeders borst. Maar daarbinnen is het heel stil. Moeder is overleden, zegt ze voor zich uit. Hoe kan dat nou? Ze zakt op de knieën, pakt moeders hand vast en drukt die tegen haar borst. Waarom ben je nou stiekem gestorven? Ik had je in mijn armen willen nemen als het zover was. Ik had je nog willen zeggen dat ik zo blij ben dat jij mijn moeder bent geweest. En hoeveel ik nog steeds van je hou. Tranen stromen over haar wangen en snikkend begraaft ze haar gezicht in moeders schoot. Ze legt de dode handen op haar hoofd. Kan niet meer ophouden met huilen. Hoe lang zit ze eigenlijk zo? Ze weet het niet. Maar als ze opstaat is ze stijf en koud geworden. Iemand moet de dokter waarschuwen. De buren moeten komen om moeder te helpen afleggen. Maar die pijn van binnen. Oh, die vreselijke pijn. Duizelig kijkt ze om zich heen. Ze veegt met haar mouw over de gezicht en perst haar lippen op elkaar. De buren komen. Ook de dokter voor de lijkschouwing. En dan zegt hij: Hilly, jouw moeder was een bijzondere vrouw. Ze was mijn rechterhand tijdens moeilijke bevallingen. Zelfs ik kon nog wat van de leren. En ik weet dat Annegien jou ook heeft opgeleid als verloskundige. En ik hoop zo dat als het nodig is, ik ook een beroep op jou mag doen. Hij drukt Hilly de hand en gaat. De buren wassen Annegien en vragen naar haar doodshemd. Hilly opent het kabinet en trekt die van moeder onderuit de stapel. Hé, kijk, er valt een brief op de grond.

maar de buurvrouw houdt haar hand op en wacht op het hemd. Hilly geeft het hemd aan haar en legt de brief onderaan de stapel terug. Straks, wanneer alles achter de rug is, dan zal ze er weer eens naar kijken. Samen met de buurvrouwen trekt ze moeders laatste hemd aan, kammen ze haar haren en vouwen haar handen. Handen waar Hilly bewondering voor heeft. Vaardige handen die zoveel baby's op de wereld hebben geholpen, maar die ook al het zware boerenwerk hebben gedaan. Ze hebben eer van hun werk. Zo op bed lijkt het alsof Anne geen jaren jonger is geworden. De dood heeft de zorgelijke trekken uit het gezicht gewist. En er speelt een mysterieuze glimlach om haar mond. De vrouwen gaan bij tafel zitten, snakken naar een kop koffie. De timmerman komt binnen om de maten voor de kist op te nemen. Hilly is in moeders armstoel gaan zitten en staart stil voor zich uit. Omdat ze de vrouwen niks aanbiedt, schuifelen die stil naar buiten en gaan naar huis. Iedereen is vertrokken. Hilly gaat voor de bedstee staan en kijkt neer op het wasbleke gezicht. O ja, ze wist dat moeder ziek was, maar ze dacht dat het nog veel langer ging duren. En nou opeens is moeder er niet meer. En toch, zo vredig als moeder daar ligt, alsof ze slaapt. Dat alleen al geeft Hilly moed. En ineens begrijpt ze het. Moeder, met wie ze zo lang samen is geweest, van wie ze zoveel heeft gehouden, zoveel heeft geleerd, die haar als het ware heeft klaargestoomd om het leven aan te kunnen. Ja, moeder komt nu aan haar rust toe. En daarom had moeder er ook vrede mee. Nu moet ze sterk zijn. Hilly gaat op de vensterbank zitten. De boomgaard zit vol met appels. Straks na de begrafenis zal ze die plukken en naast het tafeltje met eieren aan de weg zetten. Met een bord erop appels te koop. Ze springt weer op, krijgt een idee. Weet je wat? Ze gaat appeltaarten bakken voor de begrafenis. Voor na de begrafenis. Moeder hield zo van appeltaart. En in plaats van broodjes, deelt Hilly dan appeltaart uit. Dat is nog goedkoper ook. Koffie met appeltaart. Moeder zou het geweldig vinden. Ze gaat meteen plukken. Ze kan moeder best een uur alleen laten. In de voortuin kleuren de asters blauw-paars. De dahlia's stralen. Maar het straatje ligt bezaaid met herfstbladeren. Ze moet ook nog vegen. Als de mensen na afloop van de rouwdienst mee naar huis komen, moet alles er toch netjes uitzien. Zo zou moeder het ook willen. Moeder. Hilly zakt op de grond en slaat haar handen voor de gezicht. Hoe sterk ze ook wil zijn, haar schouders schokken en ze kan alweer niet ophouden met huilen. Geschrokken kijkt ze achterom naar de bedstee. Het is net alsof moeder zegt dat ze zich niet zo overstuur moet maken. Alles is nu immers goed. Ze heeft geen pijn meer. En Hilly is een zelfstandige vrouw. En moeder durft haar met een gerust hart achter te laten. Met ingehouden adem staart Hilly naar dat wasbleke gezicht. Niets beweegt. Het is doodstil in de kamer. En toch heeft ze het idee dat moeder dit haar allemaal heeft laten weten. De volgende dag wordt de kist gebracht. Een eenvoudige vurenhouten kist met zes handvaten. De jonge Klaas Stammes komt samen met Hannes de Bruin en de timmerman Annegien erin leggen. Op de ochtend van de begrafenis zit de kleine kerk stampvol.
Annegien heeft in haar leven zoveel mensen een dienst

bewezen met haar zalven en drankjes en tientallen baby's op de wereld geholpen, dat iedereen haar laatste groet wil brengen. Jullie is onder de indruk van de mooie woorden van de dominee. Als alles achter de rug is, haast ze zich met grootse stappen naar huis. Ze moet alles klaar hebben staan als de buren en een paar kennissen komen. De keuken ruikt nog naar appeltaart. Ze zet koffie, sleept alle stoelen die ze vinden kan de kamer in, zet kopjes en bordjes op tafel en gaat dan voor het raam zitten wachten. Zwijgend schuifelen de eerste mensen binnen, pakken een stoel en praten met gedempte stemmen. Nu krijgt Hillie druk. Iedereen kijkt wel vreemd op als ze taart in plaats van broodjes voorgeschoteld krijgen. Maar als ze de reden horen, hoe dol Annegien op appeltaart was, knikken ze goedkeurend. En daarna gaan de mensen weer naar huis en vertrekken. En dan is Hillie voor het eerst echt helemaal alleen. Gedachteloos ruimt ze op, wast af en gaat naar het kippenhok om eieren te rapen. Met de eieren in de mand zakt ze op een kist en staart voor zich uit. Het is donker en leeg in haar hart. Het liefst zou ze nou de hele dag met haar hoofd onder de dekens in bed liggen. Ze moet er niet aan denken dat ze nu weg wordt geroepen omdat er iemand moet bevallen. Tegen de avond gaat ze de koeien ophalen, maakt de spenen schoon en melkt. Netjes werken heeft moeder haar geleerd. Nadat de koeien zijn gemolken, laat ze hen niet meteen vrij, omdat het slotgat nog open staat. Leunend daartegen aan, staart ze stil voor zich uit. Na een half uur kijkt ze verbaasd om zich heen en laat de beesten weer in de wei. Zo zullen alle dagen zijn. Hier gaat ze oud worden, te midden van de beesten. En dan is het net of ze moeders stem weer hoort. Als jij Fokke Zwart nog een keer tegenkomt en je voelt nog steeds hetzelfde voor hem en hij voor jou, dan zou ik er geen bezwaar meer tegen hebben, hoor. Ik heb toen misschien toch wel te impulsief gehandeld, toen ik jullie uit elkaar haalde. Ik had jullie een kans moeten geven. Er druppen nu toch tranen over haar wangen. Wat heeft ze geprobeerd om Fokke te vergeten, uit haar hoofd te bannen? Maar het lukte niet. Zelfs tijdens de begrafenis heeft ze nog even terluiks de kerk rondgekeken of hij er misschien zou zijn. Oh, wat had ze dat fijn gevonden. Oh ja, Harco Zwart was er wel. Die kwam na afloop, zwaar leunend op zijn wandelstok, haar nog condoleren.

Ja, luisteraars, we zijn toegekomen aan ons verzoekplatenprogramma. En nogmaals voor een verzoekje, stuur een mailtje naar verzoekplaat@loomedia.nl. En we zijn bij het eerste verzoek aangekomen en het verzoek is aangevraagd door Jacob Zwep. En hij vraagt het voor alle zorgtehuizen, de gehandicapteninstellingen, op een omersnoek, huishoudster, de pedicure en ieder die hij vergeten is. En hij wil graag, u bent het gewend van hem, een plaatje vanuit Urk. Nou, Jacob, we hebben er een gevonden, een van Eiland Urk. En we gaan luisteren naar een lied getiteld Het Ruwe Pad.

En we gaan naar het volgende verzoek. En die is bestemd voor Jeanette Hoekert in deze moeilijke tijd. Dat staat bij sterkte in de weg die gegaan moet worden. En hier staat ook bij, we denken ook aan Gerrit en de kinderen. Het lied wordt aangeboden door Wijnand en Jolijn. En het lied waar het over gaat is: op u mijn heiland blijf ik hopen. En het wordt gezongen door de mannen uit Katwijk. En ze zingen daarbij aansluitend ook: hoe zal ik u ontvangen? We gaan luisteren voor Jeanette Hoekert naar Op u mijn heiland blijf ik hopen.

0: Ja.
1: We luisteren naar Op U Mijn Eiland, blijf ik hopen. En hoe zal ik u ontvangen? Het volgende verzoekje gaat over het volgende lied. Het lied Is uw paspoort getekend, o mens? Dat is aangevraagd door Jan van der Schootbrugge. En het bestemt voor zijn zieke buurvrouw. Meneer van der Schootbrugge, we konden het Sionskoor niet vinden. Maar we hebben wel de versie gevonden van het Urker Visscore Crescendo. En hopelijk zingen zij net zo mooi. In ieder geval dezelfde tekst. Is uw paspoort getekend, o mens?

Elk een vriend is onze Jezus. Het lied is bestemd voor Andreas en je krijgt veel liefs van Naomi. Het staat ook bij, in zijn armen zijn wij veilig. Hij verlaat ons nimmer meer. We gaan luisteren naar Welke vriend is onze Jezus, gezongen door het Groot Nederlands Johannes de Heerkoor.

Zoals gezegd eerder op de avond is het thema vanavond vreugde. En dan de vreugde die bij God te vinden is. En daarover lees ik een gedicht. Er staat boven bron van blijdschap. Mijn vreugde ligt niet in wat ik bezit. Niet in het succes of de waan van de dag. Het is uw genade zo zuiver en wit. Die zorgt dat ik telkens weer opstaan mag. U vult mijn hart met een hemels gezang. Zelfs als de storm om mij heen blijft bestaan. Bij u ben ik veilig, voor niets meer bang. U baant voor mij steeds een begaanbare laan. De vreugde van u is mijn redding en kracht. Een anker van hoop dat nooit meer vergaat. U heeft het licht in mijn duister gebracht. Ik prijs uw naam voor uw liefde en raad. We gaan luisteren naar een lied waarmee de kerkdienst vanavond eigenlijk afsloot. Tenminste met het orgelspel. Heer, uw licht en uw liefde schijnen waar u komt, zal de nacht verdwijnen en daar komt vreugde. Daarna gaan we luisteren.

Ja, hier op aarde is soms verder vreugde te zoeken als je de kranten leest. En vooral op het moment over bosbranden en aanslagen en andere nare dingen. Dan denk je soms, waar is de vreugde? En God zegt, ik wil je die geven als je dicht bij mij bent. En ooit zal het werkelijk vreugde zijn. Ooit zal het werkelijk feest zijn. We gaan luisteren naar het nummer Op die dag.

Op die dag in de hemel van Lucas Kramer, daar luisteren we naar. Ik lees een stukje uit de Bijbel, of een Bijbelvers, uit Romeinen 12, vers 12. Wees verheugd door de hoop die u hebt. En daar zongen we net ook van, over die hoop. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt en bid onophoudelijk. Ja, soms kan het ons tegenzitten en proberen we toch vreugde te zoeken uit aardse dingen. En soms vergeten we eigenlijk omhoog te kijken en ja, te kijken, te bidden naar onze bron van vreugd. En daar moest ik aan denken toen ik met de lieder aan het uitzoeken was, aan een lied van Christian Verwoerd. En ja, ik noem het eigenlijk altijd een luisterlied over de arend. En het gaat over een vogel die zo eigenlijk aan de aarde vastzit. Misschien met zijn verdriet of misschien met zijn geneugde. Dat hij vergeet omhoog te kijken. Daar waar zijn toekomst ligt. En ja, het is ook van toepassing, denk ik, op ons allemaal. Dus luister vooral goed naar de tekst en het lied van Christian Verwoerd, De Arend.

Het volgende lied waar we zo naar gaan luisteren, dat is een lied over vreugde. Een vreugde die ooit waarheid zal zijn. Ooit zal het feest zijn en zullen we feesten vieren in de huis en zullen mensen dansen op straat. Want ooit, en dat zien we misschien nog niet in de media of om ons heen of in ons eigen leven, ooit zegt dit lied, zal al het onrecht buigen voor Jezus en zal het feest zijn. Hoor ons loflied.

We hadden het eerder vanavond al, als je in kleine dingen soms ook al vreugde kunt vinden. Als je kijkt naar de schepping of dankbaar kijkt vandaag naar de regen die weer mocht vallen. Dan kun je ook vreugde beleven. En het is niet alleen om je heen kijken, maar ook omhoog kijken. En daar heeft 1 Petrus 1 vers 8 tot 9 het over. En daar staat, u hebt hem lief zonder hem ooit gezien te hebben. En zonder hem nu te zien, gelooft u in hem. En ervaart u een onuitsprekelijke hemelse vreugde. Omdat u het einddoel van uw geloof bereikt, uw redding. Wie naar u opzien, daar gaan we naar luisteren.

niet naar u opzien. We gaan ook afsluiten dit blok met een vreugdevol lied. Of eigenlijk een bevestiging in vreugde, maar ook in verdriet. Dat er één is die boven alles en door alles heen gaat. En dat is Jezus. Jezus leeft in eeuwigheid.

Zoals gezegd, en misschien heeft u het al eerder gehoord vanavond van mij, is het thema vanavond vreugde. En daar hoop ik wat met u over na te denken. Vreugde. Eigenlijk een woord dat misschien wat ouderwets klinkt. We gebruiken het eigenlijk niet zo heel veel meer. Je zegt niet zo snel, ik heb vandaag zo'n vreugdevolle dag gehad, of ik heb vandaag zoveel vreugde beleefd. Je zegt eerder, nou, ik heb een leuke dag gehad, of ik heb vandaag een prettige dag gehad. Het woord gebruiken we niet zo snel. En toch wordt het zo ongeveer 100 keer wel in de Bijbel

ieder geval gebruikt, las ik. En als je zoekt naar de betekenis van dit woord in het woordenboek of op internet, kom je dit tegen. Vreugde. Het is een intense emotie van blijdschap, geluk en opgetogenheid. Een positieve gemoedstoestand die gepaard vaak gaat met een gevoel van tevredenheid. En vaak gepaard gaat met lachen. Nou, dat is nogal wat, het woord vreugde, wat het inhoudt. Als ik bij mezelf naga, en misschien geldt dat ook voor u, dan vraag je af wanneer ervaren we dan echte vreugde, als je dat zo moet lezen wat de betekenis is. Het is soms eerder blij zijn, of je prettig voelen, of je gelukkig voelen, of hoe je het ook wil noemen. En alhoewel deze gevoelens ook lang niet altijd aanwezig zijn. En toch, vreugde, het wordt in de Bijbel en ook in heel veel liederen, zoals we vanavond gehoord hebben, gebruikt. Misschien juist omdat vreugde met hoofdletters het woord in de Bijbel is. Het is niet gewoon om je prettig voelen of blij zijn. Het gaat dieper. En omdat het in de Bijbel staat, moet het wel bij God vandaan komen. Moet het wel met God te maken hebben. Maar, nogmaals, en misschien herkent u het ook wel, ik heb lang niet altijd dat gevoel van vreugde. Of dat ik me blij voel, of dat ik me happy voel. En vooral niet de diepe, intense vreugde. Dus vandaag wil ik wat proberen te achterhalen hoe je dat kunt krijgen. Want tegelijkertijd geloof ik dat God ons niet heeft gemaakt om somber of pessimistisch of verdrietig te zijn. Al overkomt je dat soms wel. Ik las van iemand die er ook over nadacht. En die zei: om vreugde te ervaren moet je terugkeren naar de bron. Degene die het heeft bedacht. En diegene is onze schepper, onze God. Hij zegt: jullie zijn geliefd door mij. Iets dat wij mensen, ik tenminste soms niet, goed kan begrijpen. We zijn geliefd door hem. En je hoeft het niet te laten afhangen van omstandigheden. Of wat je doet, of wat je gedaan hebt, of wat je wil doen. Hij is wat je nodig hebt. Zoals ook een bekend lied zingt: vreugde, vreugde, louter, pure vreugde, is bij u van eeuwigheid nu al en in de toekomst en altijd geweest. Kun je dan geen vreugde ervaren in andere dingen? Ik denk het wel. Als je maar weet wie de gever of de maker is. Ik word bijvoorbeeld blij van mooie bloemen of van de natuur. En als je dan naar die bloemen kijkt en je denkt dieper wie de maker daarvan is, de maker, de bron van alle vreugde, dan word je blij. Maar wat ook vreugde geeft is dat God, en we hebben vanavond ook over gezongen en gehoord, dat God een prachtige, vreugdevolle toekomst voor ons heeft. Geen verdriet, geen pijn, geen oorlog. En als je daar al aan denkt, dan kun je bij ons het ware ook een vreugdesprongetje maken. Maar we leven nu nog in een gebroken wereld. En vreugde, het is soms erg ver weg als je de media en de kranten leest of het internet bekijkt. En toch staan er in de Bijbel al prachtige dingen over vreugde. En daar kun je blij van worden. Er staat zelfs, ja, het lijkt haast van een gebod. In Filippenzen 4 vers 4 staat: laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. Blijkbaar moet het kunnen. Maar ja, u herkent het, als we tegenslagen hebben of verdriet hebben of noemt u het maar op, dan komen misschien andere gedachten op. En toch wordt hier gezegd: wees altijd verheugd. En als je dan terugdenkt aan de bron van alle vreugde, de gever van het leven, de gever van deze aarde. En nogmaals, dat we niet afhankelijk hoeven te zijn van onze dingen die we doen, of dingen die we niet doen. Maar dat God iets vreugdevols voor ons in het verschiet heeft. Een prachtige toekomst. In de Bijbel staat het ook zo mooi geschreven in Nehemia 8 vers 11. En daar staat ook: wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heer, dat is uw kracht. Daar kun je kracht uit halen. Misschien is het goed om hiermee te oefenen. Wellicht als u vakantie heeft of misschien juist in verdriet. Als het tegen zit, om maar te denken aan wie de bron is, de gever is van alles wat wij ontvangen, waar we misschien niet eens direct de vreugde in zien. En misschien is het ook goed om dat te delen aan andere mensen, die misschien die hemelse vreugde helemaal niet kennen of nog nooit gekend hebben.
En daarom sluit ik af met een tekst uit Romeinen 15, vers 13. En het is eigenlijk een soort zegenwens. Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen, met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn, door de kracht van de Heilige Geest.

luisteraars. U heeft vanavond kunnen luisteren naar een uitzending. Die begon met de open deurdienst met dominee Van der Velde en Wilbert Magree. Daarna hebben we naar muziek geluisterd en naar het vervolgverhaal van Aartje van Geest. En het thema was vanavond vreugde, vreugde, louter vreugde is bij u van eeuwigheid. Neem deze mee als u vreugdevol bent of verdrietig, dat we weten wie de bron van alle vreugde is. Ik wens u voor straks veel trusten, een gezegende week en tot een volgende keer.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest en hij breidt nog altijd uit. Sinds gisteren woedt ook een natuurbrand bij de stad Valencia. In Frankrijk is de brand rond Bordeaux ook nog lang niet onder controle. De autoriteiten roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. De man werd gevonden in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op de agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van zijn straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn twee moskeeën in brand gestoken. Allebei de gebedshuizen waren ook beklad met graffiti. De krant Haaretz meldt dat er twee Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Het Israëlische leger heeft de brandstichtingen veroordeeld en zegt onderzoek te doen. Het lichaam van de man die vermist werd in het Italiaanse Como-meer is gevonden. Sinds gisteren werd naar hem gezocht met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. De man van 45 wilde zijn zoon redden, maar verdween zelf onder water. Zijn lichaam is op 25 meter diepte aangetroffen. Het weer, vooral in het noorden valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S Middags komt er steeds meer ruimte voor de zon en dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.

Een lied van de Heer. Een programma met liederen uit de bundel van Johan de Heer. Samengesteld en gepresenteerd door Bertus van Hel.

hartelijk welkom bij een lied van de Heer. Lied 38 laat zien dat de Geest strijdt voor ons behoud. Hij klopt aan uw hart, zo hard en zo koud. Weersta de Geest niet, die heden nog klopt. Wellicht is het morgen voor eeuwig te laat. O kind van Gods liefde, verzwaar niet uw schuld, maar word met de vrede des Geestes vervuld. Bedroef dan die Geest niet, o doe hem geen pijn, dat in u uw heiland verheerlijkt mocht zijn. De tempel des harten van schoonheid beroofd en het vuur van Gods liefde schier in u gedoofd. Zie toe dat die liefde weer brandende zij. En blus niet de Geest uit, want God is nabij. We gaan luisteren naar lied 38.

Lied 897 roept op om naar de levensklok te luisteren en bereid te zijn. Het uur dat nu komt kan de Schepper u roepen voor de eeuwigheid. We gaan luisteren naar lied 897, De Klokken des Levens.

en oor Gods genade klok slaan. Zijn klanken van wondere verlossing, want Jezus.

Lied 41. De nacht vloot heen, het is helder dag. Er is blijdschap in mijn ziel, de vrees is weg. We mogen weten dat Jezus ook u en mij mint. Dan is alles, alle vrees verdwenen, doordat Jezus u en mijn weg bestuurt. Lied 41.

Lof en ere, zei het lam, in uw bloed ben ik gereinigd. Lied 43 zegt dat heel duidelijk. Slechts in stil vertrouwen, vertrouwen op zijn bloed. Ik leef en sterf voor eeuwig aan uw zij. Tot eer zal ik eeuwig buigen, uw genade rijk en vrij. We gaan luisteren naar lied 43.

Lied 69 is een bekend lied. Eens als de bezuinen klinken, rest ons niets meer dan te zingen. Heer, dan is uw pleit beslecht. Dan scheurt het voorhang van de wolken, wordt uw aangezicht onthuld. Eens als de bezuinen klinken, zullen de graven opengaan. Van die dag weet niemand, maar het woord treft aan tot spoed. Jezus komt voor eens en voorgoed. We gaan luisteren naar lied 69.

Lied 851 is weer een vrij onbekend lied. Eens was ik ver van God, doch in al mijn genot deed het hart mij van onrust vaak pijn. Doch ik kwam aan zijn voet, vond vrede in zijn bloed. Halleluja, ik weet, hij is mijn. Ik was vroeger gejaagd, door het geweten geknaagd. Ik was bang dat de dood me overviel. Doch nu ik hem ken en zijn eigendom ben, halleluja, is het rust in mijn ziel. Bezwaard door mijn schuld en mijn droefheid vervuld, zo vond mij mijn heiland in het stof. Doch nu ben ik vrij, want hij reinigt mij. Ik ben verlost en zing vrolijk zijn lof. We gaan luisteren naar lied 851.

U hebt geluisterd naar het programma Lied van de Heer, samengesteld en gepresenteerd door Bertus van Hel. Wij hopen dat u gesterkt en getroost bent door de teksten van de liederen, dat de liederen u tot zegen mogen zijn. Wilt u reageren op het programma, dan kan dit via de Loe Studio en via mijn mailadres j.hel6@cello.nl. J. Hendrik Eduard Lucas, het cijfer 6@cello.nl. Dit programma is ook overdag te beluisteren via www.numedia.nl. U gaat dan naar programma gemist en daar kunt u luisteren naar Lied van de Heer. Dan kunt u luisteren wanneer u wilt en tijd hebt.

Hartelijk welkom bij De Bijbel Door, een programma van Transworld Radio. De Bijbel Door is een radioserie die u in 5 jaar meeneemt door de hele Bijbel. Van Genesis 1 tot Openbaring 22.

We zijn bezig met een studie over de tabernakel. Vandaag beginnen we bij hoofdstuk 29 van het boek Exodus. God heeft aan Mozes precies verteld hoe de tabernakel gemaakt moest worden. Ook heeft hij zijn gedachten over de priesterdienst doorgegeven. In het hoofdstuk van vandaag gaan we in op de priesterwijding van Aaron en zijn zonen. Maar laten we eerst kijken naar de voorschriften voor de kleding van de priesters, waar het ook in de vorige studie over ging. Aaron en zijn vier zonen waren uitgekozen om priesters te zijn. Mannen die dienend voor God bezig waren in het heiligdom en ook het volk vertegenwoordigden. Ze kregen speciale kleding, vol symboliek. Net als de onderdelen van de tabernakel verwijst ook de priesterkleding naar de Heer Jezus. De meeste aandacht krijgt het gewaad van Aaron, de hoge priester, al wordt die titel hier nog niet genoemd. Zijn kleding was heilig en mooi, van het allerbeste materiaal. De dingen die voor de dienst aan God gebruikt worden, waren mooi om te zien, passend bij de schepper van schoonheid. Voor God mogen we het beste wat we hebben en kunnen geven. Dat de kleding heilig was, geeft aan dat de priester een afgezonderde positie had, toegewijd aan de Here. De vorige keren hebben we verschillende details gezien van de priesterkleding. De twee edelstenen bijvoorbeeld, die de priester op zijn schouder droeg. Hierin waren de namen van de 12 stammen gegraveerd. Wanneer de hoge priester het heilige der heiligen binnenging, bracht hij het volk als het ware bij God in herinnering. Het doet denken aan de Heer Jezus, die als volmaakte hoge priester voor ons tussen beiden komt bij God. Ook de borsttas, of het borstschild, was versierd met edelstenen. 12 stuks, elk met de naam van een van de stammen erop. Zo droeg de hoge priester de 12 stammen op zijn hart voor het aangezicht van God. En zo draagt de Heer Jezus de namen van zijn volgelingen op zijn hart.

Exodus 29 geeft de aanwijzingen voor de priesterwijding van Aaron en zijn zonen. Daarmee wordt een uitwerking gegeven van de aankondiging in Exodus 28 vers 41. De uitvoering van deze voorschriften staat niet in Exodus, maar in Leviticus 8. Verschillende offers worden hier voor het eerst genoemd en ingesteld. Het brandofferaltaar, dat binnen het kader van de priesterdienst een belangrijke plaats inneemt, wordt ook gewijd. Het slot van Exodus 29 bevat aanwijzingen en instructies voor het dagelijkse morgen- en avondoffer. Exodus 29 vers 1. Dit is het ceremonieel dat u moet volgen bij de priesterwijding van Aaron en zijn zonen. Neem één jonge stier, twee gave rammen. Exodus 29 is een lang hoofdstuk, maar liefst 46 versen. Niet alles ervan is even interessant en boeiend. Maar toch kan de Heilige Geest het gebruiken om ons toe te rusten. Alle gelovigen worden in de Bijbel heilige priesters genoemd. 1 Petrus 2 vers 5. U moet zich door God laten gebruiken als levende stenen waarmee Hij zijn geestelijk huis bouwt. U bent ook heilige priesters die door Jezus Christus geestelijke offers brengen die voor God aanvaardbaar zijn. Een inwijding tot priester is voor een gelovige niet iets wat hij of zij voor zichzelf doet. Het is iets dat de Heer doet en wat rust op het volbrachte werk van Christus. Exodus 29 vers 2 tot en met 4. Neem één jonge stier, twee gave rammen, ongezuurd brood en ongezuurde koeken die met olie zijn aangemaakt en ongezuurde dunne koeken met olie bestreken. Allemaal van fijn tarwemeel gemaakt. Leg deze in een mand en breng ze naar de ingang van de tabernakel, samen met de stier en de twee rammen. Daar, bij de ingang, zullen Aaron en zijn zonen zich wassen. In de eerste versen wordt opgesomd wat Mozes nodig heeft om Aaron en zijn zonen te heiligen tot het priesterambt. Het brood moet van tarwegries worden gemaakt. Tarwegries is het meel van de kern van de graankorrels. Bij hantering van een fijne zeef blijft het met de zemelen achter. Door een grove zeef kan het daarna van de zemelen gescheiden worden. Het is een luxe artikel en levert een nogal kruimelig baksel op. Het gemaakte brood wordt in een mand gelegd en met de dieren naar de ingang van de tabernakel gebracht. In het vervolg van Exodus 29 wordt duidelijk wat er met de offergaven gedaan moet worden. Mozes is de vertegenwoordiger van de Heere, persoonlijk door de Heere aangesteld. Hij kan, hoewel zelf geen priester, priesterlijke taken vervullen en de priester en offerdienst instellen. Hij is hier middelaar tussen de Heere en zijn volk. Aaron en zijn zonen zullen de taak van Mozes overnemen en een blijvend middelaarschap uitoefenen in de priesterdienst. Het wassen is een beeld van uiterlijke en innerlijke reiniging. Het wijst ook naar de wedergeboorte en vernieuwing door de Heilige Geest. Titus 3 vers 5 zegt, niet omdat wij het hadden verdiend, maar omdat Hij met ontferming over ons bewogen was en medelijden met ons had. Hij heeft onze zonden afgewassen, ons nieuw leven gegeven en ons vernield door de Heilige Geest. Exodus 29 vers 5 tot en met 9. Daarna moet u Aaron kleden met zijn onderkleed, de mantel die onder het priesterkleed wordt gedragen, het priesterkleed zelf en de borsttas. Maak de riem van het priesterkleed vast, zet hem de tulband op en bevestig de gouden rozet eraan. Dan moet u hem zalfolie over het hoofd gieten. Daarna moet u Aarons zonen kleden met de ondermantels, geweven riemen en hoofddoeken. Zij zullen voor altijd priesters zijn. Op die manier moeten Aaron en zijn zonen tot priester worden gewijd. In de ceremonie van de priesterwijding worden drie stadia onderscheiden: het wassen, kleden en zalven. Alles vindt plaats bij de ingang van de tabernakel.
De eerste handeling is wassen met water. Hier is waarschijnlijk een wassen van het hele lichaam bedoeld en niet alleen het wassen van de handen en voeten, zoals later voldoende is, Exodus 30. De tweede handeling staat in de versen 5 en 6. Mozes moet de kleding, die in het vorige hoofdstuk is genoemd, Aaron en zijn zonen aandoen. De volgorde van de opsomming hoeft niet de volgorde van aantrekken te zijn. De gordel en de schorten ontbreken. De derde handeling, de zalving, wordt in vers 7 beschreven. Deze zalving is beeld van aanstelling en toerusting door de Geest van God. De zalving van Aaron wordt bezongen in Psalm 133. De olie vloeit neer van het hoofd in de baard. Uit andere Bijbelplaatsen blijkt dat ook de zonen van Aaron moeten worden gezalfd. In Exodus 29 is alleen sprake van de zalving van Aaron. Uit Leviticus 21 valt op te maken dat er een verschil bestaat tussen de wijze waarop de hoge priester en de andere priesters gezalfd worden. Alleen over het hoofd van de hoge priester wordt zalf uitgegoten. Mogelijk dat de priesters gezalfd worden door bestrijken van het voorhoofd met olie. De samenstelling van de zalfolie komt aan de orde bij de bespreking van Exodus 30. Terwijl handoplegging op andere plaatsen wel voorkomt, in Numeri 27 en Deuteronomium 34, wordt deze handeling in Exodus 29 niet vermeld. Nadat eerst Aaron is geïnstalleerd, zullen daarna zijn zonen komen om gewijd te worden. Het priesterschap is erfelijk. Daarmee moet de continuïteit van de eredienst gewaarborgd worden en ook de uitvoering ervan in overeenstemming met Gods instructies. Het gevaar van onderbreking moet voorkomen worden. De eerste verzen van Exodus 29 maken duidelijk dat de dienaren in het heiligdom afgezonderd moeten worden en toegewijd zullen zijn aan de dienst van de Heere. Dit gebeurt door reiniging, toerusting en heiliging. Deze zaken worden verduidelijkt door de vanaf vers 10 volgende offerhandelingen. In het voorgaande moet het zijn opgevallen dat alles van de Heere komt. Tot priester gewijd worden is eerder dat wat God doet dan wat wij doen of beloven. Het gaat er niet om wat wij de Heere beloven. Een gewijd worden tot priester in de dienst van de Heere houdt eerder in dat de mens met lege handen naar de Heere komt. Zo staat een mens voor de Heere met lege handen. Tegelijk beleidt hij eigen zwakheid en onmacht om iets te doen. Wie is tot zulke taak bekwaam? 2 Korinthe 2 vers 16. Wie kan zo'n taak aan? En in 2 Korinthe 3 vers 5 en 6. Wij denken niet zelf iets van blijvende waarde te kunnen doen. Onze kracht en de resultaten komen alleen van God. Hij heeft ons geholpen anderen over zijn nieuwe verbond te vertellen. Als u de gebeden van Mozes, Elia, David en Samuel in het Oude Testament leest, en ook van anderen in het Nieuwe Testament, zult u zien dat deze mensen nooit in de dienst van de Heere kwamen op basis van wie of wat ze waren. Ook niet op grond van wat ze de Heere hadden beloofd. Ze zeggen allemaal, wij denken niet zelf iets van blijvende waarde te kunnen doen of te hebben gedaan. Onze kracht en de resultaten komen alleen van God. Priesters komen met lege handen, maar de Heere zal ze vullen met zijn oneindige liefde en genade. Dat gebeurt door reiniging, toerusting en heiliging. Daarom volgen er vanaf vers 10 een aantal offerhandelingen.

in Leviticus 4. De uitvoering van de voorschriften met betrekking tot Aaron en zijn zonen staat in Leviticus 8. Omdat er nog geen priesterwijding heeft plaatsgevonden, treedt Mozes hier als priester op. De wassing van het lichaam is niet voldoende. Volkomen zuiverheid is nodig en elke mogelijke smet door zonde en schuld moet worden weggenomen. Nadat Mozes Aaron en zijn zonen heeft doen naderen voor de tabernakel, in de grondtekst staat letterlijk tent der samenkomst, en hen na wassing de heilige kleren zijn aangetrokken, moeten zij hun handen op de kop van de jonge stier leggen. Daarmee wordt hun zonde symbolisch op de jonge stier overgebracht. Dit offerdier wordt plaatsvervanger en de dood van het dier geschiedt in plaats van de dood van de offeraar. Mozes moet de stier slachten op de aangegeven plaats, bij de ingang van de woning van God, vers 11. Het altaar, waarvan Mozes de hoornen met bloed moet bestrijken, is het brandofferaltaar. Het overige bloed wordt uitgegoten aan de voet van het altaar. Zo wordt ook het altaar gereinigd. Daarna gaan een aantal bijzondere delen van de jonge stier als gaven aan de Heere in rook op. Vers 13. Dit wordt ook bij de vredeoffers voorgeschreven. Leviticus 3. Vers 14 geeft aan dat het vlees, de huid en de inhoud van de ingewanden buiten het legerkamp moeten worden verbrand, als een offer voor de zonden. Het kamp mag niet besmet worden en daarom moet alles totaal vernietigd worden. In latere en andere situaties mogen de priesters meestal van het zondoffer eten. Hier mag en kan dat nog niet. Mozes gaat verder met het brengen van offers. Hij moet een van de beide rammen nemen en als brandoffer laten dienen. De naam brandoffer wordt genoemd in vers 18. Het brandoffer is als een traditionele ceremonie bij veel gelegenheden gebruikt. Het doel ervan is toewijding en aanbidding. Aaron en zijn zonen brengen de wijding van henzelf aan de Heere over door hun handen op de kop van de ram te leggen. Daarvan kan sprake zijn nu het zondoffer ter verzoening buiten het kamp is gebracht. De ram wordt geslacht, zijn bloed genomen en rondom het altaar gesprenkeld. De delen die door het slachten zijn ontstaan, worden op het altaar gelegd, waarbij de ingewanden en de onderschenkels eerst gereinigd worden en vervolgens op de andere delen worden gelegd. Alles op het altaar wordt verbrand en gaat in rook op. Het is een brandoffer voor de Heere, een aangenaam offer in zijn ogen. Exodus 29 vers 18. De gebrachte offers laten zien dat ook de priesters gereinigd moeten worden door het bloed van het offerdier. De principes van deze beide offers zijn, ook vandaag, belangrijk voor ieder die de Heere God dient. Bij de bespreking van het Bijbelboek Hebreeën zullen we dit verder uitwerken en inhoud geven. Exodus 29, vers 19 tot en met 21. Neem dan de tweede ram en laat Aaron en zijn zonen hun handen op zijn kop leggen. Slacht het dier en verzamel zijn bloed. Strijk het bloed aan de rechter oorlel, de rechter duim en de rechter grote teen van Aaron en zijn zonen. De rest van het bloed moet over het altaar worden gesprenkeld. Haal daarna wat bloed van het altaar en vermeng het met de zalfolie. Sprenkel dat mengsel over Aaron en zijn zonen en over hun kleren. Zo zal hun kleding worden geheiligd voor de Heere. Hier is sprake van een vredeoffer, genoemd in vers 28. Maar voordat deze algemene verplichting van de Israëlieten ten opzichte van de priesters aan de orde komt, is er eerst sprake van een bijzondere inwijding of installatie. De eerste van de twee rammen is reeds geofferd. Nu wordt de tweede ram genomen. Ook op de kop van dit dier moeten Aaron en zijn zonen hun handen leggen. Als de ram is geslacht, moet iets van het bloed genomen worden en op enkele lichaamsdelen van de priesters worden gedaan. Daarmee wordt hun gehoor, daden en wandel aan de Heer en zijn dienst gewijd. Evenals bij het brandoffer, moet ook van de tweede ram het bloed over het altaar worden gesprenkeld. Daardoor wordt de relatie

tussen altaar en priester bevestigd als ook hun toebehoren aan de Heere God. Daarna volgt nog een besprenkeling van de priesters en hun kleding met het bloed van het altaar met de zalfolie. Door de besprenkeling worden de priesters heilig, dat wil zeggen, aan de Heere en zijn dienst gewijd. Nu moeten van de tweede ram, de ram van het inwijdingsoffer, vers 22, verschillende delen worden genomen. Ook een broodkoek en een dunne koek uit de mand moeten daarna worden toegevoegd. Zij vormen de niet-bloedige offers. Mozes moet dit alles in de handen van Aaron en zijn zonen leggen, vers 24. Volgens vers 25 kan Mozes na deze symbolische handeling weer beschikken over het vlees en de koeken. Hij moet ze in vuur doen opgaan op het brandofferaltaar. Daarna wordt de borst van de inwijdingsram toegewijd aan de Heere en daarna mag Mozes het voor zichzelf houden. Het offer in de versen 22 tot en met 26 stemt in belangrijke mate overeen met het vredeoffer. Het is erop gericht de relatie tussen de Heere en de offeraar te bewerken en in stand te houden. Diverse delen van het offer die normaal gesproken voor de priesters zijn, Leviticus 7, worden nu verbrand. Dit gebeurt omdat Aaron en zijn zonen nog geen priesters zijn, maar de personen voor wie het offer gebracht wordt. In Exodus 29 vervult Mozes een priesterlijke functie, maar hij is geen priester in eigenlijke zin. Zijn aandeel van het offer blijft beperkt tot de borst. Het deel dat hij zelf aan de Heere opdraagt. In de versen 27 en 28 volgt een algemene opmerking naar aanleiding van de inwijding van de priesters. De borsten en schenkel worden niet alleen nu, maar altijd aan de Heere gewijd. In de toekomst moeten de Israëlieten altijd van hun vredeoffers de borst en de schenkel afstaan aan de priesters. Neem dan het borststuk van Aarons inwijdingsram in uw handen en hef het voor de Heer omhoog. Daarna mag u het voor uzelf houden. Geef het borststuk en de dij van de inwijdingsram aan Aaron en zijn zonen. De Israëlieten moeten dit deel van hun offers, zowel vredeoffers als dankoffers, afstaan als een gave voor de Heer. Exodus 29, vers 26 tot en met 28. De hoge priesterlijke kleding is uitgebreid genoemd in Exodus 28. Kleding en ambt zijn nauw met elkaar verbonden en daarom moet de kleding overgedragen worden van vader op zoon. De kleding is zo ontworpen dat zij door personen van verschillend postuur gedragen kan worden. De hoge priester houdt tijdens de hele periode van inwijding 1 week lang de kleding aan. Exodus 29, vers 29 en 30. De heilige kleren van Aaron moeten worden bewaard voor de inwijding van de nakomeling die hem opvolgt. De nakomeling van Aaron, die na hem hogepriester wordt, moet deze kleren 7 dagen dragen, voordat hij de Heer gaat dienen in de tabernakel en het heilige. Met Exodus 29, vers 31 tot en met 34. Komen we bij het gedeelte van het offermaal. Met dit gedeelte wordt aangeknoopt bij de versen 19 tot en met 26. Na de offers wordt er een offermaaltijd gehouden. Dit gebeurt vaak na een verbondsluiting, bijvoorbeeld in Exodus 24. De maaltijd wordt klaargemaakt en gehouden op een heilige plaats bij de ingang van de tabernakel. Een deel van het vlees van de tweede ram mag worden gebruikt met daarbij het brood uit de mand, vers 3 en 23. De uitvoering staat beschreven in Leviticus 8. Het eten op deze heilige plaats geeft aan dat de priesters bij de Heere mogen en kunnen verkeren nadat verzoening is bewerkt. Een vreemde, dat wil hier zeggen een onbevoegde, mag niet deelnemen aan deze maaltijd. Wat niet door Aaron en zijn zonen kan worden opgegeten, moet de volgende morgen worden verbrand. In Exodus 29, vers 35 tot en met 37, komt de duur van de priesterwijding en de wijding van het altaar aan de orde. De priesterwijding neemt 7 dagen in beslag.
We lazen het al in vers 30. Aaron en zijn zonen mogen de heilige plaats niet verlaten en moeten volgens Leviticus 8 ook 's nachts blijven. In de versen 36 en 37 wordt aangeknoopt bij de versen 10 tot en met 14. 7 dagen lang moet het altaar worden verzoend en daarna moet het worden geheiligd met zalfolie, zodat het tenslotte allerheiligst is. Alles wat daarna in contact komt met het altaar zal heilig zijn voor de Heere. Dit laatste moeten we opvatten als een waarschuwing aan het adres van Aaron en zijn zonen. Zij mogen alleen geheiligd naar het altaar komen. Sommige uitleggers vertalen het slot van vers 37: wie ook maar met het altaar in aanraking komt, behoort heilig te zijn. Exodus 29, vers 38 tot en met 40. Offer elke dag 2 eenjarige lammeren op het altaar, 1 's ochtends en 1 's avonds. Samen met het lam van de ochtend moeten 2,2 liter fijn meel aangemaakt met 1 liter geperste olijfolie en een plengoffer van 1 liter wijn worden geofferd. De Heere geeft aan Mozes nauwkeurig aan wat elke morgen en elke avond op het brandofferaltaar moet worden klaargemaakt. Het brengen van deze offers is een belangrijke taak van de priesters. Daarom kan het ook hier te sprake komen. Het brengt ook de tabernakel en de priesters bij elkaar. Zowel 's morgens als 's avonds moet een schaap geofferd worden. Daarbij moeten bepaalde hoeveelheden fijn meel, olie en wijn gevoegd worden. Alles moet zijn tot een lieflijke reuk en een aangenaam reukoffer voor de Heere. Deze eenvoudige offerdienst moet 2 maal per dag worden uitgevoerd bij de ingang van de tent der samenkomst, voor het aangezicht van de Heere. Daar zal de Heere met de Israëlieten samenkomen om tot hen te spreken. Vers 32. Daar waar ik u zal ontmoeten en met u zal spreken. De dagelijkse offerdienst in de tabernakel is alleen 2 keer de presentatie van een lam. Een beetje fijn meel en olie en een uitgieten van wijn. Niet meer dan 3 handelingen, terwijl de gewone offers 6 tot 10 handelingen vragen. Bij andere volken uit die tijd is dat wel anders. In vergelijking met de tempels in Egypte, waar de dagelijkse handelingen voor de rituelen konden oplopen tot 48 en 62, en dan ook nog 3 keer per dag. In de slotverzen van Exodus 29 volgt een afronding en samenvatting. Het bevat de belofte dat de Israëlieten geheiligd zullen worden door Gods heerlijkheid, en zij zullen 1 voor 1 worden geheiligd door mijn heerlijkheid. Vers 43. Dat geldt ook voor de tent der samenkomst. Exodus 29, vers 44. Ja, ik zal de tabernakel, het altaar en Aaron en zijn zonen, mijn priesters, heiligen. De tabernakel is de plaats waar de Heer op een bijzondere manier zijn tegenwoordigheid zal laten blijken. Dit gebeurt voor het eerst in Exodus 40. Het is niet de ceremonie die de tabernakel en de priesters heiligen, maar de Heere God zelf. Toch maakt de Heere er gebruik van. Het mag duidelijk zijn dat een ceremonie geen magisch ritueel is. Het doel van dit alles is dat de Israëlieten zullen weten dat de Heere hun God is, die hen uit Egypte bevrijd heeft om in hun midden te wonen. Vers 46. In de volgende uitzending komt Exodus 30 aan de orde.

U heeft geluisterd naar De Bijbel Door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 47 8432. 0342 47 8432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Woerdekom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. Na een klopjacht werd de man gevonden in een volkstuin in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van zijn straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest en hij breidt nog altijd uit. In Frankrijk is de brand rond Bordeaux ook nog lang niet onder controle. De autoriteiten roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren in Twente is vannacht vermoedelijk in brand gestoken. De komst van de Syrische statushouders werd al enkele keren uitgesteld omdat er stenen door de ramen van hun huis werden gegooid. Het gezin krijgt extra begeleiding van de gemeente. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De etappe door Parijs leek uit te draaien op een massasprint, maar de ontsnapte van der Poel wist de sprinters net voor te blijven. Tadej Pogacar was de beste in het eindklassement. Het is zijn vijfde eindzege in de Tour. Het weer. Vooral in het noorden valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S Middags komt er steeds meer ruimte voor de zon. En dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lars Melitze met het NOS-journaal. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat om 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Avila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Het zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlak verwoest van 50.000 hectare. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Dat gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgerend op agenten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij een van de moskeeën was er een zware explosie. Er is een aardbeving gevoeld in Sappemeer in Groningen. De beving was iets na 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegens. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, hier en daar een buitje, bij een graad of 15. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV. En wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lars Melitza met het NOS-journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Het zegt een Spaanse minister. Er is een gebied verwoest van zo'n 50.000 hectare. Ávila wordt dinsdag verklaard tot zwaar getroffen gebied, meldt premier Sanchez. Daardoor wordt het verlenen van financiële steun makkelijker, net als hulp bij de wederopbouw. Intussen wordt er ook nog steeds geblust in Frankrijk. President Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Het gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgerend op agenten. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is zijn 5e toerzege. Het weer, hier en daar een buitje bij een graad of 15. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon en het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zo'n opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat om 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Avila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlakte verwoest van 50.000 hectare. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg meerdere tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Darttoernooi World Match Play is gewonnen door Luke Littler. De Engelsman won het toernooi voor de 2e keer op rij. De darter van 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, hier en daar een buitje, bij een graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.